radio aan en luister naar Wakker zonder Wekker. Het ideale programma om de dag mee te beginnen. 7 dagen in de week hoort u gegarandeerd de beste muziek op Radio Apeldoorn.

Vereniging een keer in de spotlight zetten? Aandacht voor uw activiteiten en leden werven? Grijp uw kans. De vereniging geeft u een podium. Woensdagavond tussen 8 en 9. Belangstelling? Mail naar devereniging@rtv-apeldoorn.nl.

0: is Radio Apeldoorn. Nu met het nieuws van 3 uur.
1: Goedenacht, ik ben Frans van der Heuvel. In de Oekraïnse regio Zaporizhia zijn 5 mensen gedood en 10 gewond bij Russische luchtaanvallen. Mogelijk liggen er nog slachtoffers onder het puin. In Charkiv vielen 2 doden en 13 gewonden door Russische drones. Oekraïne viel olie- en gasinstallaties op de Krim aan. In Zandvoort geldt tot maandagavond laat een noodverordening vanwege verwachte drukte en ongeregeldheden, zoals met Tinkstu. Politie en handhaving hebben extra bevoegdheden op het strand, de boulevard en rond het station. Gezichtsbedekkende kleding en voorwerpen waarmee gestoken kan worden zijn verboden. Amerika stopt de financiering van programma's tegen de verspreiding van HIV en AIDS in Zuid-Afrika. Meer dan 8 miljoen Zuid-Afrikanen leven met HIV, het hoogste aantal wereldwijd. De vrouw van de Spaanse premier Sanchez wordt vervolgd voor corruptie en machtsmisbruik. Ze moet zich 2 keer per maand melden en haar paspoort inleveren. De Socialistische Partij noemt het politieke vervolging, terwijl de conservatieve oppositie vervroegde verkiezingen eist.
2: Het weer tot slot. Vannacht

altijd al iets bij de televisie willen doen? Kom dan onze tv-ploeg versterken als cameraman, editor of verslaggever. Maak een afspraak via ons mailadres pz@rtv-apeldoorn.nl of kijk op onze website rtv-apeldoorn.nl bij vacatures voor meer informatie. Twijfel niet en kom erbij, want televisie maken is leuk en uitdagend.

Wij zoeken nog enthousiaste vrijwilligers voor radio, tv en onze website. Kijk eens bij de vacatures op rtv-apeldoorn.nl. Werken bij de lokale omroep. Dat is pas leuk.

0: Apeldoorn.
1: Dit is Radio Apeldoorn. Nu met het nieuws van 4 uur.
2: Goedenacht, ik ben Frans van der Heuvel. In de Oekraïnse regio Zaporizhia zijn 5 mensen gedood en 10 gewond bij Russische luchtaanvallen. Mogelijk liggen er nog slachtoffers onder het puin. In Charkiv vielen 2 doden en 13 gewonden door Russische drones. Oekraïne viel olie- en gasinstallaties op de Krim aan. In Zandvoort geldt tot maandagavond laat een noodverordening vanwege verwachte drukte en ongeregeldheden, zoals met Tinkstu. Politie en handhaving hebben extra bevoegdheden op het strand, de boulevard en rond het station. Gezichtsbedekkende kleding en voorwerpen waarmee gestoken kan worden zijn verboden. Amerika stopt de financiering van programma's tegen de verspreiding van HIV en AIDS in Zuid-Afrika. Meer dan 8 miljoen Zuid-Afrikanen leven met HIV, het hoogste aantal wereldwijd. De vrouw van de Spaanse premier Sanchez wordt vervolgd voor corruptie en machtsmisbruik. Ze moet zich 2 keer per maand melden en haar paspoort inleveren. De Socialistische Partij noemt het politieke vervolging, terwijl de conservatieve oppositie vervroegde verkiezingen eist.
3: Het weer tot slot.
2: Vannacht is het wisselend bewolkt met enkele buien in het noorden. Temperaturen tussen 11 en 14 graden en een matige westenwind, aan zee vrij krachtig. Morgenochtend blijft het droog met zon en wolken. Alleen in het noordoosten en oosten is nog kans op buien. En tot zover het nieuws.

nieuws en evenementen. Wij besteden er graag aandacht aan. Maar dan moeten we het natuurlijk wel weten. Laat het ons horen. redactie@rtv-apeldoorn.nl. Voor al uw nieuwtjes en evenementen. Op radio, tv, kabelkrant of onze website. redactie@rtv-apeldoorn.nl.

0: Apeldoorn.
1: Dit is Radio Apeldoorn. Nu met het nieuws van 5 uur.
2: Ik ben Frans van der Heuvel, een hele goede morgen. Dit is het nieuws. In Zandvoort geldt tot maandagavond laat een noodverordening vanwege verwachte drukte en ongeregeldheden. Politie en handhaving hebben extra bevoegdheden op het strand, de boulevard en rond het station. Gezichtsbedekkende kleding en voorwerpen waarmee gestoken kan worden zijn verboden. In de Oekraïnse regio Zaporizhia zijn 5 mensen omgekomen bij Russische luchtaanvallen. 10 raakten gewond. In Kharkiv vielen 2 doden en 13 gewonden door Russische drones en bommen. Oekraïne viel olie- en gasinstallaties op de Krim aan. Rusland zegt 177 drones te hebben neergehaald. Israël voerde opnieuw luchtaanvallen uit in de Gazastrook, waarbij minstens 9 mensen omkwamen, onder wie 2 kinderen en een Al Jazeera-journalist. De aanvallen troffen onder meer Gazastad, het vluchtelingenkamp Bourey en Al-Mawasi. Het leger noemt de journalist een Hamas-terrorist. Amerika stopt de financiering van programma's tegen de verspreiding van HIV en AIDS in Zuid-Afrika. Meer dan 8 miljoen Zuid-Afrikanen leven met HIV, het hoogste aantal wereldwijd.
3: Tot slot nog even het weer. Vanochtend trekken enkele onweersbuien langs de oostgrens richting Duitsland. Daarna volgen zon- en wolkenvelden. De temperatuur loopt op tot ruim 25 graden met een matige noordoostenwind. En tot zover het nieuws. Don't lie.

van de tongriem gesneden? Altijd al eens in de media willen werken voor radio of tv? Probeer het eens bij uw lokale omroep. Mail naar pz@rtv-apeldoorn.nl.

0: dinsdagavond van 11 tot 12. Iedere dinsdagavond van 11 tot 12. Dan doolt Eddy Schouten muzikaal rond door de kerkers van Radio Apeldoorn. Radio Apeldoorn. Iedere dinsdagavond van 11 tot 12. Schouten.
1: Go ahead. Make my day.
0: Bij nacht.
2: Your brain may no longer be the boss.

0: Apeldoorn.
1: Dit is Radio Apeldoorn. Nu met het nieuws van 6 uur.
2: Ik ben Frans van der Heuvel, een hele goede morgen. Dit is het nieuws. In Zandvoort geldt tot maandagavond laat een noodverordening vanwege verwachte drukte en ongeregeldheden. Politie en handhaving hebben extra bevoegdheden op het strand, de boulevard en rond het station. Gezichtsbedekkende kleding en voorwerpen waarmee gestoken kan worden zijn verboden. In de Oekraïnse regio Zaporizhia zijn 5 mensen omgekomen bij Russische luchtaanvallen. 10 raakten gewond. In Kharkiv vielen 2 doden en 13 gewonden door Russische drones en bommen. Oekraïne viel olie- en gasinstallaties op de Krim aan. Rusland zegt 177 drones te hebben neergehaald. Israël voerde opnieuw luchtaanvallen uit in de Gazastrook, waarbij minstens 9 mensen omkwamen, onder wie 2 kinderen en een Al Jazeera-journalist. De aanvallen troffen onder meer Gazastad, het vluchtelingenkamp Burij en Al-Mawasi. Het leger noemt de journalist een Hamas-terrorist. Amerika stopt de financiering van programma's tegen de verspreiding van HIV en AIDS in Zuid-Afrika. Meer dan 8 miljoen Zuid-Afrikanen leven met HIV, het hoogste aantal wereldwijd.
3: Tot slot nog even het weer. Vanochtend trekken enkele onweersbuien langs de oostgrens richting Duitsland. Daarna volgen zon- en wolkenvelden. De temperatuur loopt op tot ruim 25 graden met een matige noordoostenwind. En tot zover het nieuws. Vandaag.

Genesis, Pink Floyd, Marillion, Supertramp. U hoort het allemaal op maandagavond vanaf 8 uur bij Symfo City. 2 uur lang progressieve en symfonische rockmuziek.

vereniging een keer in de spotlight zetten? Aandacht voor uw activiteiten en leden werven? Grijp uw kans. De vereniging geeft u een podium. Woensdagavond tussen 8 en 9.

0: Apeldoorn.
1: Dit is Radio Apeldoorn. Nu met het nieuws van 7 uur.
2: Ik ben Fans van der Heuvel, een hele goede morgen. Dit is het nieuws. De Amerikaanse vicepresident Vance is onderweg naar Zwitserland voor gesprekken met Iran over het nucleaire programma en het staakt het vuur in Libanon. Iran sloot de staat van Hormuz vanwege Israëlische aanvallen op Hezbollah. Vance verwacht dat de spanning afneemt en waarschuwt voor tol bij afsluiting. De Franse politie heeft tijdens een huiszoeking nabij Parijs een werk van de Spaanse schilder Pablo Picasso teruggevonden. Het Franse Openbaar Ministerie bevestigt dit en meldt dat het schilderij mogelijk miljoenen euro's waard is. In België wordt sinds zaterdagmiddag 3 uur een Nederlandse man van 71 gemist. Dick Kruis werd voor het laatst gezien bij de Barrière de Petit Han in Durbuy, provincie Luxemburg. Sindsdien ontbreekt elk spoor van hem, meldt de Belgische federale politie. Israël voerde opnieuw luchtaanvallen uit in de Gazastrook, waarbij minstens 9 mensen omkwamen, onder wie 2 kinderen en een Al Jazeera-journalist. De aanvallen troffen onder meer Gazastad, het vluchtelingenkamp Boerij en Al-Mawasi. Israël noemt de journalist een Hamas-terrorist.
3: Tot slot nog even het weer.
2: Vanochtend trekken langs de oostgrens nog enkele onweersbuien richting Duitsland. Daarna volgen zon- en wolkenvelden. De temperatuur loopt op tot ruim 25 graden, met een matige noordoostenwind. En tot zover het nieuws. Vandaag.

Even kijken naar de weerkaart. De komende 3 weken temperaturen van boven de 30 graden. Dit wordt de heetste zomer van deze eeuw. Het wordt een zomer om nooit te vergeten.

0: Apeldoorn.
1: Dit is Radio Apeldoorn. Nu met het nieuws van 8 uur.
2: Ik ben Frans van der Heuvel, een hele goede morgen. Dit is het nieuws. In België wordt sinds zaterdagmiddag 3 uur een Nederlandse man van 71 vermist. Dick Kruis werd voor het laatst gezien bij de Barrière de Petit Han in Durby, provincie Luxemburg. Sindsdien ontbreekt elk spoor van hem, meldt de Belgische federale politie. De Amerikaanse vicepresident Vance is aangekomen in Zwitserland voor gesprekken met Iran over het nucleaire programma en het staakt het vuren in Libanon. Iran sloot de staat van Hormuz vanwege Israëlische aanval op Hezbollah. Vance verwacht dat de spanning afneemt en ontkent dat Iran de zeestraat definitief sluit. De Britse koning Charles III maakt donderdag als eerste moderne Britse vorst zijn belastingaangifte openbaar. Dit volgt op recente schandalen rond prins Andrew, die de financiën van het koningshuis onder de aandacht brachten, meldt de Britse publieke omroep BBC. De Franse politie heeft tijdens een huiszoeking nabij Parijs een werk van de Spaanse schilder Pablo Picasso teruggevonden. Het Franse Openbaar Ministerie bevestigt dit en meldt dat het schilderij mogelijk miljoenen euro's waard is.
3: Tot slot nog even het weer.
2: Vanochtend trekken langs de oostgrens nog enkele onweersbuien richting Duitsland. Daarna volgen zon- en wolkenvelden. De temperatuur loopt op tot ruim 25 graden, met een matige noordoostenwind. En tot zover het nieuws. Vandaag.

nieuws en evenementen. Wij besteden er graag aandacht aan. Maar dan moeten we het natuurlijk wel weten. Laat het ons horen. redactie@rtv-apeldoorn.nl. Voor al uw nieuwtjes en evenementen. Op radio, tv, kabelkrant of onze website. redactie@rtv-apeldoorn.nl.

0: Apeldoorn.
1: Dit is Radio Apeldoorn. Nu met het nieuws van 9 uur.
2: Ik ben Frans van der Heuvel, een hele goede morgen. Dit is het nieuws. Premier Jette spreekt vandaag bij de inhuldiging van het Nationaal Molux Monument in Rotterdam. Mogelijk biedt hij excuses aan voor de slechte behandeling van de eerste generatie Molukkers die in 1951 naar Nederland kwamen en onder erbarmelijke omstandigheden werden gehuisvest. De ceremonie is live te volgen vanaf kort over 1 's middags. Daisy Moore is sinds 2019 NOS-correspondent in het Midden-Oosten en woont al ruim 20 jaar in Beirut. Ze werkt samen met cameravrouw Edmee van Rijn en bezoekt risicovolle gebieden. Moore geniet van haar werk en de unieke toegang die zij als vrouw krijgt. Het Israëlische leger bezet inmiddels meer dan 60% van de Gazastrook en premier Netanyahu wil doorgaan tot ze 70% in handen hebben. Palestijnen in het vluchtelingenkamp Magatsi leven in angst door de verschuivende grenzen en schietpartijen. Mensenrechtenorganisaties spreken van etnische zuivering. De Britse koning Charles III maakt donderdag als eerste moderne Britse vorst zijn belastingaangifte openbaar. Dit volgt op recente schandalen rond prins Andrew, die de financiën van het koningshuis onder de aandacht brachten, meldt de Britse publieke omroep BBC. Tot slot nog even het weer. Vanochtend is het in het oosten en zuidoosten bewolkt met een laatste bui die naar Duitsland trekt. Elders zijn zonnige perioden en temperaturen lopen op tot ruim 25 graden. En tot zover het nieuws.
1: Dit is Radio Mariahati.

vereniging een keer in de spotlight zetten? Aandacht voor uw activiteiten en leden werven? Grijp uw kans. De vereniging geeft u een podium. Woensdagavond tussen 8 en 9. Belangstelling? Mail naar devereniging@rtv-apeldoorn.nl.

If I could just hold you.

0: Apeldoorn.
1: Dit is Radio Apeldoorn. Nu met het nieuws van 10 uur.
2: Ik ben Fans van der Heuvel, een hele goede morgen. Dit is het nieuws. Het Israëlische leger bezet meer dan 60% van Gaza. Premier Netanyahu spreekt over verdere expansie. Palestijnen in het vluchtelingenkamp Maghazi, op 150 meter van de bestandslijn, leven in angst voor schietpartijen en explosies. De lijn werd in oktober vastgesteld na bemiddeling van de Verenigde Staten. Sir Rod Stewart is zaterdag onwel geworden tijdens een concert in de Amerikaanse staat Utah. De 81-jarige zanger kreeg backstage extra zuurstof toegediend na dreigend flauwvallen. Het optreden werd daarna zittend op een stoel hervat. Stewart kampt vaker met gezondheidsklachten die hem soms dwingen om zijn geplande concerten te moeten verplaatsen. Eilandbewoners verzetten zich massaal tegen plannen om grote delen van de Waddeneilanden af te sluiten voor het publiek. Een tegenbeweging stelt dat natuurwaardering voortkomt uit eigen waarneming. Inwoner Marloes Fopma, die toeristen meeneemt in de duinen, uit diepe bezorgdheid over de toekomst van het haar dierbare gebied. En premier Jette spreekt vandaag bij de inhuldiging van het Nationaal Moluks Monument in Rotterdam, mogelijk met excuses voor de behandeling van de eerste generatie Molukkers. Ze werden 1951 onder slechte omstandigheden in Nederland gehuisvest, ondanks hun dienst in het KNIL. De ceremonie is live te volgen vanaf 12:15 middags. Tot slot nog even het weer. Vanochtend is het in het oosten en zuidoosten bewolkt met een laatste bui die naar Duitsland trekt. Elders zijn zonnige perioden en temperaturen lopen op tot ruim 25 graden. En tot zover het nieuws.
1: Vanuit de grootste stad van Gelderland. Dit is Radio Marihati.

aan en luister naar Wakker Zonder Wekker. Het ideale programma om de dag mee te beginnen. 7 dagen in de week hoort u gegarandeerd de beste muziek op Radio Apeldoorn.

0: Apeldoorn.
1: Dit is Radio Apeldoorn. Nu met het nieuws van 11 uur.
2: Ik ben Frans van der Heuvel, een hele goede morgen. Dit is het nieuws. De Nacht van de Vluchteling heeft een recordbedrag van 2,1 miljoen euro opgeleverd, met 10.000 deelnemers op afstanden van 10 tot 50 kilometer. De route van 40 kilometer tussen Tilburg en Den Bosch werd vanwege code geel geannuleerd, maar veel lopers konden naar andere routes worden verplaatst. De route Nijmegen-Arnhem werd halverwege geannuleerd door aanhoudende regen en onweer. Claude Guillemot, oprichter van gamebedrijf Ubisoft, is omgekomen bij een crash met zijn privévliegtuig in Frankrijk. Het toestel stortte vrijdag neer op een veld bij La Bole, nadat het was opgestegen in Rennes. Ook een andere inzittende kwam om. De oorzaak van het ongeval is nog onduidelijk. Guillemot richtte Ubisoft in 1986 op. Het Israëlische leger bezet meer dan 60% van Gaza. Premier Netanyahu spreekt over verdere expansie. Palestijnen in het vluchtelingenkamp Maghazi op 150 meter van de bestandslijn leven in angst voor schietpartijen en explosies. De lijn werd in oktober vastgesteld na bemiddeling van de Verenigde Staten. En Sir Rod Stewart is zaterdag onwel geworden tijdens een concert in de Amerikaanse staat Utah. De 81-jarige zanger kreeg backstage extra zuurstof toegediend na dreigend flauwvallen. Het optreden werd daarna zittend op een stoel hervat. Stewart kampt vaker met gezondheidsklachten die hem soms dringen om zijn geplande concerten te moeten verplaatsen. Tot slot nog even het weer. Vanochtend is het in het oosten en zuidoosten bewolkt met een laatste bui die naar Duitsland trekt. Elders zijn zonnige perioden en temperaturen rond 25 graden met een zwakke tot matige noordwestenwind. En tot zover het nieuws.
3: Vanuit de grootste stad van Gelderland.
1: Dit is Apeldoorn Klassiek.
3: Radio.
4: U bent nog steeds verbonden met RTV Apeldoorn en wel met Apeldoorn Klassiek. En we gaan starten met een strijkorkest in C mineur, het Andante. En het is een rustig begin van de zondag.

Ja, dat was een heel rustig begin. En we gaan aandacht besteden aan de muziekzomer Gelderland. Die vindt plaats van 24 juli tot en met 8 augustus. Nou, dat duurt nog even. Maar er is zo'n prachtig programma dat ik dacht, nou, ik ga alle groepen die daar optreden, ga ik eens even opzoeken. En er is ook altijd een speciale gast. En dat is de artist in residence. En dat is dit keer de cellist Douwe Isis. En dat is een unieke positie waarmee hij ruimte krijgt om zijn talent verder te ontwikkelen en 3 bijzondere voorstellingen geeft. Hij is 21 jaar en hij studeert nu aan de prestigieuze Universiteit Mozarteum in Salzburg, waar hij in het 3e jaar van zijn bachelor zit bij professor Giovanni Gnocchi. En hij maakte eerder indruk door prijzen te winnen bij het Prinses Christina Concours, het Britten Concours en de internationale Davidoff Cello Competitie. Hij heeft ook nog een solo repertoire. En je ziet hem met heel veel verschillende mensen optreden. En wij gaan naar hem luisteren en hij speelt hier een sonate in A majeur van Boccherini.

We hebben ook zelf Apeldoornse jeugdorkesten. En het Apeldoorn Saxofoon Ensemble hebben we ook. En die presenteren op 23 juni om 19:30. Dan spelen zij onder leiding van Rob Kaptein, dat is de dirigent, spelen ze een gezamenlijk programma in de theaterzaal van Gigant. Het programma Fantastic Beasts dekt grotendeels de lading, maar verrassingen zijn er natuurlijk altijd. Dwergen, vuurwerk, inka's en zelfs een bezemsteel vliegt nog wel eens door de lucht. Elk jaar delen we met veel plezier de zaal en na een deelname van het jeugdkoor en een verteller is dit jaar Henk Menkveld aanwezig met zijn Apeldoorns en saxofoon ensemble. Nou, dat is natuurlijk heel erg speciaal. We gaan luisteren naar een saxofoonensemble, Vento de Norte, van Henk van Twillert. Ik kon niks vinden over Henk Menkveld met het saxofoonkwartet, dus ik dacht, nou, dan gaan we iets anders opzoeken.

Ja, gaat u vooral naar de website van de Apeldoornse Jeugdorkesten. Dat is gewoon heel interessant. Daar kunt u nog veel meer vinden. En ze zoeken ook altijd nog spelers. Dus mocht u een instrument willen bespelen en u bent jong, of u heeft een kind wat graag in een orkest wil spelen, dan zou ik daar gewoon gaan spelen, want dat is echt heel erg leuk. Dit is dus 23 juni. U kunt ook eerst nog even gaan luisteren en kijken. En Rob Kaptein is gewoon een hele goede, aardige dirigent. We gaan naar een vioolsonate van Johannes Brahms, het Allegro Amabile. En het wordt gespeeld door Andrew Wan.

Ja, u hoorde ook nog een piano. Het was niet alleen maar een viool, maar ook nog een piano. En het werd gespeeld door Charles Richard Hamelin. En die Andrew Wandy heeft dit gearrangeerd voor piano en viool. Want het was oorspronkelijk voor drie violen. We gaan weer even terug naar de muziekzomer Gelderland. U kunt alles trouwens vinden op de website. En we gaan naar Trio DT. Trio DT, dat is ook een benaming voor klassieke muziek. Maar als u surft op Trio DT, dan komt u ook uit bij jazzmuziek. Het is, ja, waarschijnlijk een trio wat door verschillende instrumenten kan worden ingezet. En dit gaat dus over een hobo en een fagot en een klarinet. En het schijnt dat een Trio DT deze drie instrumenten altijd herbergt. Dus dat is op zich ook nog wel interessant. Het is een kamermuziekensemble. En het is een ongebruikelijk trio. En dit bestaat dan uit een dwarsfluit, een fagot en een altviool. Nou, dat is dus even anders. Ze voeren vaak Frans repertoire uit, de klassieke en romantische periode. En in de regio Apeldoorn treden ze geregeld op. En ook wel bij speciale pop-up projecten in Theater Orpheus. En wij gaan naar ze luisteren.

U luisterde zojuist naar Béla Bartók, Romaanse volksdansen. En dat is gearrangeerd door Gerardo Gianolio. En dat wordt gespeeld door klarinet door Salome Etter, trompet, Gerardo Gianolio, trombone, Juan Cáncer Navarro en de contrabas door San Hermilando Blanes. En we blijven nog even bij de blazers, want we gaan naar het Dokwerk Saxofoonkwartet. En dat wordt gespeeld door Lisa Schreiber op sopraan saxofoon, Yen Hongwu op altsaxofoon, Termini tenorsaxofoon en Pedro Silva baritonsaxofoon. Het is een jong en energiek kamermuziekensemble, gevormd in 2019. Oorspronkelijk uit verschillende delen van de wereld hebben de vier leden elkaar op het conservatorium in het cultureel bruisend Amsterdam gevonden. Leergierig en steeds enthousiast om hun horizon te verbreden, maakt het kwartet sinds kort deel uit van de NSKA, de Nederlandse Strijkkwartetacademie.

En we gaan naar het Le Miserable Meraki Windquintet. En dat wordt gespeeld door Schönberg, Boblil, Natel en Kreschmer. En zij gaan spelen voor u uit Le Miserable Bring Him Home.

Ja, en u luisterde alweer naar blazers. En dit keer was het Halleluja van Händel. En het werd gespeeld door Henk van Til en zijn saxofoonkwartet. En dan gaan we naar Feather Theme van Forrest Gump. En dat wordt gespeeld door het Duits Filmorkest.

U luisterde zojuist naar Tirol Movements van een onbekende pianist, eerlijk gezegd, en ook een onbekende componist. En hiermee zijn we ook aan het eind gekomen van een heel uur klassieke muziek. Ik hoop dat u genoten heeft. En kijkt u vooral op de website van Muziekzomer Gelderland. Dat is van 24 juli tot en met 8 augustus. De kaartverkoop is geopend. En sommige voorstellingen zijn vaak redelijk snel uitverkocht. Dus ik zou daar in ieder geval even naartoe gaan. En zeker ook naar ons eigen Apeldoorns Jeugdorkest op 23 juni. Onder leiding van Rob Kaptein. Kijkt u ook op onze website, daar kunt u ook veel informatie vinden. We zitten ook op YouTube, daar zijn prachtige tv-programma's. En blijft u ook vooral luisteren. Want na ons komt Onno met muziekmelange en dat is ook altijd heel gezellig. En daarna waarschijnlijk wel sport. En we gaan eruit met Bach. En Lucy Horst speelt op de blokfluit. En volgens mij is dat een lievelingsinstrument van Onno die na ons komt. Want hij heeft ooit Lucy Horst geïnterviewd. En het was een heel mooi interview. Ik wens u een hele plezierige zondag, prettige avond en tot de volgende week. Dag!

0: Apeldoorn.
1: Dit is Radio Apeldoorn. Nu met het nieuws van 12 uur.
2: Ik ben Edvard Niesing, dit is het nieuws. Goedemiddag. Gisteravond is bij een ongeval in Biddinghuizen een 32-jarige fietser omgekomen. De man reed zonder licht tegen het verkeer in. Van de automobilist ontbreekt ieder spoor. Die is doorgereden zonder om te kijken naar het slachtoffer. Vermoedelijk gaat het om een bestelbusje dat aan de rechterkant beschadigd is geraakt. De politie is dringend op zoek naar getuigen en roept op naar het beschadigde busje uit te kijken. De Nacht van de Vluchteling heeft een recordbedrag van 2,1 miljoen euro opgeleverd, met 10.000 deelnemers op afstanden van 10 tot 50 kilometer. De route van 40 kilometer tussen Tilburg en Den Bosch werd vanwege code geel geannuleerd, maar veel lopers konden naar andere routes worden verplaatst. De route Nijmegen-Arnhem werd halverwege geannuleerd door aanhoudende regen en onweer. Het Israëlische leger bezet momenteel meer dan 60% van Gaza, terwijl het zich geleidelijk zou terugtrekken. Premier Netanyahu spreekt zelfs over verdere expansie. Palestijnen in het vluchtelingenkamp Maghazi, op 150 meter van de zogenoemde gele bestandslijn, leven in angst voor schietpartijen en explosies. De lijn werd in oktober vastgesteld na bemiddeling van de Verenigde Staten. En Sir Rod Stewart is gisteren onwel geworden tijdens een concert in de Amerikaanse staat Utah. De inmiddels 81-jarige zanger kreeg backstage extra zuurstof toegediend nadat hij dreigde flauw te vallen. Het optreden werd daarna zittend op een stoel hervat. Stewart kampt vaker met gezondheidsklachten die hem soms dwingen om zijn geplande concerten te verplaatsen. En dan nog het weer. Ook vanmiddag schijnt op deze langste dag van het jaar de zon weer volop. Bij een noordoostenwind wordt het in het noorden 24 graden. Verder landinwaarts en in het zuiden 30 tot 32. Aan de kust is het iets koeler. Tot zover het nieuws.

0: Dit is Muziekmelange.
1: Radio Apeldoorn, altijd dichtbij.
0: Muziekmelange, 2 uur lang diverse muziekstijlen op de zondagmiddag. Van jazz tot country, van chansons tot wereldmuziek. Uw relaxte start van de zondagmiddag.

Ja, het is moeilijk om van gemixte achtergrond te zijn en ook nog in een volkswijk te zijn opgegroeid. Daarover zong ze opname uit 2004. Klassiekertje inmiddels in het Franse songboekrepertoire. U had dat herkend. Amel Bente en Ma Philosophie. Van harte welkom bij de muziekmelange van 21 juni. De langste dag, of zoals we ook wel zeggen, de zonnewende van de nacht plaatsgevonden. Heerlijk muziekprogramma. Mijn naam is Onno van der Kroft. 4 uur lang vanwege deze speciale zomerreden. Editie met allerhande muziek, interviews. Laat het gewoon lekker over u heen komen. Zorg dat u voldoende te drinken heeft, voldoende hydrateert. Want dagelijks hoeveelheid vocht aanbevolen, zo tussen 2 en 3 liter. En heel veel mensen komen daar niet aan. Wij gaan door naar Kroatië met de dames van Femininem. En oje, oje, oje.

0: prachtige muziek van Gelesso, Henriette van de Bent, maar haar artiestennaam Gelesso. En een heel erg breekbaar en teder nummer. Iemand. Henriette, goedemiddag.
1: Goedemiddag, Onno.
0: Ja, je zei het al, heb je last van de airco? Nee, daar hebben wij geen last van, we horen niets. Maar het is wel geen overbodige luxe nu, een airco.
1: Nee.
0: Nee, hey, je hebt een prachtige nieuwe nummer uit, Mijn Stad. Kun je er eens wat over vertellen? Wat is jouw stad?
1: Ja, mijn stad, eigenlijk gaat het over je diep verbonden voelen met een plek. En in mijn geval is dat Utrecht. Daar ben ik gaan studeren en wonen. En die stad viel eigenlijk als een warme deken om mij heen. Ja, dat voelde me daar enorm verbonden mee.
0: En zou je daar eens een beetje nader op in kunnen gaan? Wat dan die warme deken is die Utrecht te bieden heeft? Wat voor gevoel roept Utrecht in jou op?
1: Eigenlijk misschien als klein tipje over de tijd daarvoor, voordat ik in Utrecht kwam. Ik ben opgegroeid in niet zo'n fijne huissituatie. Er was toch eigenlijk een soort van koude oorlog tussen mijn ouders. En ik was dus eigenlijk wel heel blij dat ik het huis uitging. En toen ik dus in Utrecht kwam, en dan de vrijheid die je hebt en de gezelligheid. En ik eigenlijk altijd als ik in de stad ben, ik heb niet kunnen bedenken dat er één moment is geweest dat ik als ik in de stad ben en ergens koffie drink of een biertje, dan dat ik niet blij ben geweest. Dus het geeft me altijd heel veel troost en

0: Maar ook blijdschap en vreugde. Dus ja, het is gewoon, vooral in de oude stad, hè, is ook nog daarnaast ontzettend mooi. En ik hou erg van oude steden.
1: En kun je zeggen dat je daar die geluksmomentjes hebt ervaren die een beetje in je jeugd ontbroken hebben?
0: Ja, zeker. Ja, het was echt... het heeft me gewoon heel veel vreugde gebracht. En ik heb ook heel veel gelukkige momenten. Breng ik daar eigenlijk nog steeds door. Dus het is niet alleen vroeger, maar ook nu.
1: Heel veel mensen, als je dan vraagt van wat maakt je gelukkig of wat maakt je blij, dan krijg je vaak antwoorden van als ik de jackpot in de loterij win of dergelijke. Waar zit voor jou geluk in? Misschien een beetje een filosofische vraag met dit warme weer.
0: Nou, geluk is, dat varieert van ergens lekker in een leuke strandtent, koffie met een appeltaart, eten samen met mensen waarvan ik hou en mijn man natuurlijk. Maar ook in Utrecht dan, ik vind die terrasjes zo vreselijk gezellig.
1: Vooral
0: en dan
1: als je
0: gewoon een bitterbal met bier, heerlijk.
1: Ja, vooral als je loopt en dan beneden bij die gachtjes, hè, daar heb je vaak van die terrasjes. En dat straalt een en al pure levensvreugde uit.
0: Ja, precies. Ja, dat is gewoon die enorme gewoon gezelligheid en het geroezemoes van de stad. En dat hoor je eigenlijk ook in het nummer, want je hoort op de fietsers. Want natuurlijk, de binnenstad is vooral fietsgebied. En de mensen die er allemaal rondlopen. Ja, ik vind gewoon die hele sfeer en die vibe. Ja, daar word ik gewoon heel blij van.
1: Ja, het is wel fietsgebied, maar niet op een manier zodat het mij stoort. Er is één andere stad in Nederland, en nu ga ik misschien mensen tegen het hoofd stoten waar ik niet graag kom, en dat is Groningen. Omdat daar echt iedereen en alle studenten dwars over de stoepen en alles fietsen. En zo erg is dit Utrecht niet. Het hoort gewoon lekker bij het stadsbeeld.
0: Ja, oh nee, absoluut niet. Want het is inderdaad zo dat daarvoor in sommige gebieden moet je ook gewoon afstappen. En niet dat iedereen dat doet, maar de meesten doen het wel. Al was het maar omdat er gewoon veel mensen lopen, dat het gewoon echt geen doen is om daar met je fiets doorheen te jakkeren. Dus dat gebeurt eigenlijk, ik moet zeggen, nee, dat gebeurt niet vaak in de stad. En zeker niet langs de grachten, daar bij de Oude Gracht. En nee hoor, dat valt wel mee.
1: Ik hou eigenlijk helemaal niet echt van grote steden. En het gekke is dat Utrecht daar op een uitzondering is. Omdat Utrecht zoveel gezelligheid uitademt en ook wel weer iets dorpsachtigs en iets vriendelijks.
0: Absoluut.
1: Ja, ik kan dat niet uitleggen. Ik krijg straks allemaal boze telefoontjes. Ik loop niet graag in Rotterdam. Maar in Utrecht heb ik dat gevoel helemaal niet, want het een enorme stad is.
0: Ja, het is gewoon... Kijk, laten we eerlijk wezen, Utrecht is veel meer dan het oude centrum.
1: Tuurlijk.
0: Mijn video, want er is ook een video gemaakt bij het nummer, is opgenomen echt in het oude centrum, ook waar ik mijn lessen vroeger heb gehad. Hè. Dus die zaten rechtstreeks in het leslokaal achter de Dom. Dan liep ik naar buiten en dan stond ik echt pal achter de Dom. En dan gingen we naar mijn kroeg, die ook in het filmpje staat, gingen we daar koffie drinken of een biertje al gelang de tijd. En dus dat is voor mij wel de oude kern. En daaromheen heb je natuurlijk enorme gebieden. Maar het leuke is, het blijft voor mij toch een soort van provinciestad. Niet om Utrecht, in dit geval, om Utrecht voor het hoofd te stoten. En alles is beloopbaar. Zeker in het oude centrum. Je kunt gewoon, het is redelijk compact. In zekere zin, ja.
1: Ja, ik was laatst ook met een vriend in Utrecht en toen hebben we echt ook zoveel gezien. En eigenlijk nog niet eens zo enorm veel voor hoeven lopen. Maar alles ligt inderdaad zo dicht bij elkaar. Als we heel even van de stad naar de muziek gaan. Geluksmomenten kun je natuurlijk ervaren door een lekker kopje koffie, een lekkere appelpunt, een beetje slagroom. Maar ook muziek heeft natuurlijk heel vaak een helende werking. En misschien ook wel...
0: Oh, absoluut.
1: Ja, kun je vertellen wat muziek voor jou doet en gedaan heeft in je leven?
0: Nou ja, ik denk, dat het allerbelangrijkste is. Dat is een goede vraag. Mm-hmm. Toen het kwam in mijn leven, dat klinkt raar, maar het is een jaar of 10, 13 geleden. Toen had ik best wel gebeuren allemaal dingen die niet zo leuk waren.
1: Ja.
0: En toen heb ik eigenlijk mijn hart voor de muziek opengesteld. Toen viel alles op elkaar, want het zat al in me. Maar ik was zo druk met mijn werk en andere dingen. Ik heb er geen ruimte aan gegeven. Want dat is een belangrijke nuance. En toen heb ik zangles genomen en toen stroomde ook die muziek eruit. En het mooie is gewoon dat je in je muziek heel veel kwijt kan. Maar niet alleen voor jezelf, maar dat je daar

0: ook dingen kunt benoemen. En dat vind ik ook heel mooi, waarin ik gewoon mijn verhalen en muziek kan delen met andere mensen. En die blijdschap die me dat geeft, het maken samen met fijne muzikanten, het opnemen en spelen. Ja, dat is puur geluk.
1: Ja, want dat is natuurlijk niet een solitair proces dat je alleen zit in een studio dingen op te nemen. Je hebt natuurlijk de samenwerking, maar daarna, en daar ben je natuurlijk ook jij zeker naar op zoek, is natuurlijk je eigen verhaal, je eigen stuk, maar het zoeken naar connectie, naar verbinding.
0: Zeker, ja.
1: Ik
0: noem dat zelf, hè, mijn muziek en verhaal delen met mensen, maar ook omdat het vaak een knipoog is naar het leven. Want wat ik zelf steeds merk door het schrijven van mijn nummers, is dat, alhoewel er natuurlijk ook in mijn leven soms momenten zijn waar ik me eenzaam voel en niet blij, dat ik me heel erg gerealiseerd heb dat hoe je daarmee omgaat, en je op dat moment ook realiseren, ook al is dat moeilijk, van het is maar een moment. Hè, en het gaat weer voorbij. Bijvoorbeeld, mag ik een voorbeeld noemen uit een nummer wat nog aankomt?
1: Zeker.
0: Nou, ik ga schrijven over, er komt een prachtig nummer aan, vind ik zelf, en het heet Always Company. Oh. En dat gaat over eenzaamheid.
1: Ja.
0: Maar het is een ongelooflijk vrolijk nummer, want het is echt een Iers nummer wat je in de pub mee kan deinen. Want het gaat eigenlijk over dat ik op een bankje zat en me eenzaam voelde. En toen kwam er iemand aanlopen en die zei, mag ik bij je komen zitten? En ik zei, ja, graag.
1: Ja.
0: En dan hadden we zo'n mooi gesprek samen. En toen liep ze weer weg en toen was ik heel erg happy. En opeens had ik gewoon dat moment, ik dacht, zie, nou was ik net gewoon helemaal niet happy en nu ben ik weer heel happy. Dus ik moet me gewoon de volgende keer maar gewoon wat minder ernstig nemen. En als ik me even niet zo fijn voel, want het gaat vanzelf weer over. Als je me openstelt voor al die andere dingen ook.
1: Dat is
0: mijn knipoog. Ik omarm eigenlijk eenzaamheid in mijn leven. En ik zeg welkom, deel met mij al die mooie momenten in mijn leven. Samen met mij. Dus dat is mijn boodschap.
1: Ik denk dat voor mij persoonlijk ook wel geldt, hoor. Ik heb ook wel heel veel momenten en dan voel ik me eenzaam. Maar als je inderdaad openstelt, en dat is heel grappig. Ik had deze week ook met de totale vreemde, hele mooie gesprekken. En dat geldt ook voor muziek. Als je openstelt voor de wereld om je heen, voor de muziek, dan kan die eenzaamheid je ook verwarmen met zeg maar een warme laag om je heen.
0: Ja, het is niet alleen maar erg. Ja, mooi dat je dat zegt. Nee, het is niet alleen maar erg. En dat omarmen ervan en het gewoon er niet bang voor zijn. En gewoon zeggen van, nou, wees welkom in mijn leven. Ik ben niet meer bang voor jou. En het mooie is, toen ik op dat bankje dus zat, toen vloog dit nummer ook, bang, zo mijn hoofd binnen.
1: Ja,
0: toen is het nummer ontstaan.
1: Ja, prachtig, prachtig. En als dat nummer er komt, ga ik het draaien. Omdat wij hier het heel druk hadden ook met dat we de zendmachtiging binnen hebben, heb ik nog niet het station management benaderd. Maar dat ga ik wel doen. En dan komt ook Henriette Gillesso naar de studio. Een hele uitzending. En dan vind ik het leuk om met jou jouw nummers te draaien. Maar ook om dit soort gesprekken gewoon om wat verdieping te geven. En vooral niet alleen somberheid, maar gezelligheid,
0: nee,
1: positiviteit. Maar daar mag af en toe best een diepe laag in zitten, maar het hoeft niet, en dat vind ik zo mooi dat je dat zegt, Henriette, het hoeft niet altijd somber te zijn. Je kan ook dingen benoemen zonder heel erg diep die donkerheid in te duiken.
0: Ja, dankjewel, dat zeg je mooi.
1: Ja, we gaan nu naar mijn stad luisteren en we gaan door het programma heen nog meer muziek van jou draaien. Ik hou contact met jou en ik wil je hartelijk danken voor je mooie woorden en dan spreken we elkaar weer.
0: Dankjewel, Onno, en dat je me ook weer de ruimte geeft om mijn verhaal te vertellen en mijn muziek te draaien. Heel erg bedankt.
1: Met alle soorten van genoegen. Fijne zondag en hou het cool, Henriette.
0: Ja, jij ook. Dankjewel.
1: Dankjewel, dag.

een bezoekje aan de Canarische eilanden met het Orchestra Atlantique de la Gomera en de kusjes uit de Delfin Besito de Delfin en daarvoor de Mambo No. 5 van Louis Vega.

En daarvoor natuurlijk Gelasso. En er komt straks nog veel mooie muziek aan. En ik vind dat ook zo mooi verdieping geven aan het programma. Om ook een wat diepere gelaagdheid aan te brengen. En het zit hem niet, zoals Henriette ook zei, niet zozeer alleen in het benoemen van donkere gevoelens. Maar je mag het ook gewoon het omarmen. Het mag er zijn. En we mogen ook dansen. En dat gaan we doen met Dave. Danser maintenant.

0: Ja, en zo doven de laatste klanken uit van Dave en Dansez Maintenant. En bij de volgende artiest moet ik altijd denken aan een heel klein jongetje. En ik ken ergens nog een clipje, ergens met, volgens mij met een sneeuwpop, wat altijd bij RTV Oranje, bij TV Oranje wordt uitgezonden. Maar inmiddels is het natuurlijk helemaal geen klein jongetje meer. Bob Offerberg, goedemiddag.
1: Hi, goedemiddag.
0: Klopt wel, hè? Een keer een kerstclip ergens met een sneeuwpop of iets. Ik kan me ergens iets herinneren wat je als heel jong jongetje een keer hebt opgenomen.
1: Ja, klopt inderdaad. Dat heb je inderdaad goed. Toen was ik nog een stuk jonger. En dat is inderdaad een winter/kerstclipje wat wij toen hebben opgenomen. En rond de winter-kerstperiode komt er nog wel eens voorbij, ook op TV Oranje.
0: Ik vind dat altijd heel aandoenlijk. Want hoe oud was je toen, Bob?
1: Ik denk dat ik een jaar of, wat zou ik zijn geweest, 12, 13 of zo.
0: Ja. Ja, ik vind dat heel aandoenlijk. Maar je hebt niet stilgezeten, hè? Als je kijkt wat je allemaal in de tussentijd hebt gedaan. En nu een prachtig nieuw nummer. Nergens anders. Kan je er eens iets over vertellen, Bob?
1: Jazeker. Nergens anders is natuurlijk de nieuwe single. Die is nu een klein beetje uit. En het is eigenlijk een liedje wat heel rustig begint. Maar daarna eigenlijk met volle teugen explodeert als een ware feestplaat, als het ware. En ja, eigenlijk kan je op dat liedje niet stil blijven staan. Het liedje, ja, ook al kennen de mensen het niet, die doen er gewoon ontzettend leuk op mee. Het is heel erg meezingbaar, zit een heel hoog meezinghalte in. En dat bedoel ik meer

0: Er zitten heel veel stukjes waar het alleen maar la la la is, zeg maar. Dus dan gaan die handjes de lucht in van links naar rechts en zwaaien en meedoen. En ja, niks is te gek.
1: Heerlijk. En het hoort ook een beetje bij dit weer, hè, Bob. Gewoon lekker zon, lekker luchtig. En inderdaad, toen ik het aan het begin hoorde, dacht ik van... Oeh, Bob komt met een ballet. Maar ja, daarna ging het los.
0: Klopt, ja. Als je in het begin het liedje hoort, inderdaad, de eerste 30 seconden is het natuurlijk heel rustig. Maar daarna is gewoon één groot mooi feestliedje. En wat ik zeg, dan kan het feest gewoon beginnen.
1: En jij bent denk ik helemaal volgeboekt, maar ik denk dat jouw agenda behoorlijk gevuld is deze dagen.
0: Zeker, ja. We hebben een drukke agenda, dus dat gaat gelukkig heel erg goed. We zijn lekker veel buiten aan het zingen, buitenfeestjes. Gisteren ook nog net na de wedstrijd van Nederland zelf al... Dus dat was ook wel tegen Zweden, was ook wel superleuk om te doen. Ik moest gelijk na de wedstrijd zingen, dus ja, de stemming zat er al heel goed in. Dus dat is voor mij, stond ik al met 1-0 voor.
1: Ja, zeker. Ja, en zeker ook met deze uitslag. En heeft dat nog een hele andere dynamiek als je buiten zingt dan binnen in de winter in een zaal?
0: 100%. Ja, ik vind het zo zelf persoonlijk buiten leuker, maar ik denk dat iedereen dat vindt, want het is lekker weer... de mensen zijn vrolijk, het is buiten, de temperatuur is supergoed. Ja, weet je, bij ons is het natuurlijk vaak heel wisselvallig het weer. En als het dan goed weer is, ja, dan zijn de mensen daar ook altijd wel heel erg blij mee. En die buitenfeestjes, die maken het altijd wel extra leuk, hè. Die zomeravonden, weet je wel, dat het dan wat schemerig gaat worden en dan de mooie verlichting. Ja, ik vind het fantastisch.
1: Zijn altijd van die momenten, als het dan winter is, Bob, waar je dan weer terug naar verlangt. Dan denk je van, shit, het is november en 5 maanden geleden stond het weer zo lekker.
0: Ja, dat is waar. Dat is zeker waar. Alleen, kijk, elk seizoen heeft natuurlijk zijn eigen charme. Ik vind de zomer vind ik ook fantastisch. Heerlijk, korte broek aan, t-shirt zonder jas. Maar daarentegen, als dat eenmaal weer voorbij is en je gaat weer richting de herfst en de winter, vind ik ook wel weer even leuk. Vooral november, december. Alleen vanaf januari mag het voor mij gewoon lekker 25 plus zijn.
1: Het zijn die maanden, want die maanden daarvoor heb je nog dat je wel door mooie verlichte winkelstraten loopt en heb je die feestjes in het vooruitzicht. Het is daarna. En even over na dit nummer. Want ik heb het vaak erover met artiesten. Van gaan jullie ook nog in het najaar een kerstplaat uitbrengen? En dat heb je ooit gedaan. Het nadeel daarvan is dat je het eigenlijk maar heel even kan draaien.
0: Ja, klopt. Alleen het komt wel elk jaar terug. Dat is het enigste. Maar goed, het is natuurlijk maar een korte periode. Meestal 3 weken na de Sinterklaas gaan ze meestal draaien. Dus het is van 5 december tot de 24e en dan is het klaar. Dus het is nog net geen 3 weken. En dan ben je er weer klaar mee.
1: En heb jij voor het najaar, voor september, oktober, al iets dat je denkt van... Oh ja, dat ligt klaar of dat zou ik wel graag op de plaat willen brengen?
0: Nou, we zijn bezig met nieuwe dingen bedenken voor een opvolger voor deze single. Het wordt sowieso geen kerstplaat of zo. Het wordt gewoon de stijl waar ik mee bezig ben. Dus goed, dat zal ergens in september, oktober zijn, denk ik.
1: En het zou waarschijnlijk ook een vrolijk nummer zijn.
0: Uiteraard. Mijn kennende zeker, ja.
1: Ja, nou, ik moet altijd zeggen bij jou, want ik volg jou al wat langer. Jouw muziek maakt mij altijd wel blij. Je krijgt daar wel een leuke vibe van.
0: Nou ja, gelukkig. Daar doe ik het ook voor. En het is natuurlijk altijd weer de vraag wat je opnieuw weer uit gaat brengen. Maar dat gaat goed. En we gaan lekker ons best doen weer voor een volgende knaller uit te brengen. Maar goed, tot die tijd doen we het nog even met deze, want hij is pas net uit een weekje. Dus we gaan er lekker vol voor met deze single.
1: Zou jij voor mij het nummer willen aankondigen? Beetje spectaculair, een beetje met veel bravoer. En dan ga ik het erin inzetten, Bob.
0: Dat is goed. Ga ik doen. Lieve luisteraars, mijn naam is Bob Offenberg en graag gezellig luisteren naar mijn allernieuwste single, Nergens Anders.
1: Bob, het was me een waar genoegen. Tot de volgende.
0: Tot de volgende. Hoi, hoi. Bye.

Ja, en wilt u nu zelf een nummer horen? U kunt gewoon ook gewoon bellen met de studio. Hè? 055-540-1978. 055-540-1978. Wordt meestal niet zo vaak gedaan in het programma, maar het mag altijd. En meer dan welkom, 055-540-1978. Ja, hebben we de komende weken ook nog interviews? Zeker. Ik ga u ook met de artiesten van de komende tijd en het komende najaar ook in dit programma kennis laten maken. En over 2 weken is het 5 juli en dan is de volgende dame telefonisch te gast.

Op 5 juli is zij in de uitzending telefonisch, Shalina Smit van Tja Tja Shalina. Heerlijke Nederlandse band en gewoon uit eigen land, het Cumbia Enamorada. Terug naar Harriet van der Bent, oftewel Gelesso. Ze zegt zelf, dit is mijn statement song. I go my own way.

0: Apeldoorn.
1: Dit is Radio Apeldoorn. Nu met het nieuws van 1 uur.
2: Ik ben Edward Niesing, dit is het nieuws. Goedemiddag. Bij een ongeval in Biddinghuizen is gisteravond een 32-jarige fietser omgekomen. De man reed zonder licht tegen het verkeer in. Van de automobilist ontbreekt ieder spoor. Die is doorgereden zonder naar het slachtoffer om te kijken. Vermoedelijk gaat het om een bestelbusje dat aan de rechterkant is beschadigd geraakt. De politie is dringend op zoek naar getuigen en roept op naar het beschadigde busje uit te kijken. Het Israëlische leger bezet momenteel meer dan 60% van Gaza, terwijl het zich geleidelijk zou terugtrekken. Premier Netanyahu spreekt zelfs over verdere uitbreiding. Palestijnen in het vluchtelingenkamp Maghazi, op 150 meter van de zogenoemde gele bestandslijn, leven in angst voor schietpartijen en explosies. De lijn werd in oktober vastgesteld na bemiddeling van de Verenigde Staten. Sir Rod Stewart is gisteren onwel geworden tijdens een concert in de Amerikaanse staat Utah. De 81-jarige zanger kreeg backstage extra zuurstof toegediend nadat hij dreigde flauw te vallen. Het optreden werd daarna zittend op een stoel hervat. Stewart kampt vaker met gezondheidsklachten die hem soms dwingen om zijn geplande concerten te verplaatsen. En de A27 tussen Gorkum en knooppunt Everdingen gaat vanaf morgen lange tijd dicht vanwege werkzaamheden. Die maken deel uit van het project om de weg tussen Hout en Hooipolder te verbeteren. Daar staan dagelijks lange files. Met de verbreding moet het verkeer in de toekomst beter doorstromen. Rijkswaterstaat waarschuwt voor een half uur tot een uur extra reistijd. De afsluitingen duren tot en met begin augustus. En dan nog het weer. Ook vanmiddag schijnt op deze langste dag van het jaar de zon weer volop. Bij een noordoostenwind wordt het in het noorden 24 graden. Verder landinwaarts zijn in het zuiden 30 tot 32. Aan de kust is het iets koeler. Tot zover het nieuws.
3: Vanuit de grootste stad van Gelderland.
4: Dit is Muziekmelange.

En dankjewel voor je prachtige nummer weer. Orsaya en de voetbalsamba. Alweer een ouwtje, maar het blijft zo'n lekker nummer. Het tweede uur van de muziekmelange. De zonnewende, de langste dag van het jaar. En dan gaat het weer langzaam steeds een stukje terug. Van mij persoonlijk, en ik wil het niet te veel klaren, mag het best heel iets minder warm zijn. Maar goed, als het regent vinden we het ook niet. Het zou mooi zijn in Nederland als je gewoon een beetje stabiel 25, 26 graden. En het schommelt een beetje van het ene naar het andere uiterste. Tot de klok van 4 uur met een lange uitzending bij u met allerhande heerlijke muziek. En nu Patricia Navidad uit Mexico van haar heerlijke album Mexicana. Ook alweer een ouwtje. Valió la pena.

Muziek uit Moldavië, feest, de langste dag van het jaar, de Batarinjaska van Anna Everling. En daarvoor Ballo La Peña van Patricia Navidad, cover van een nummer van Conny van der Bos. En we gaan zo meteen even bellen over zijn nieuwste, maar ik wil deze ook heel graag laten horen. Devin Donovan, Ik ben gelukkig zonder jou.

0: Ja, zoals ik al zei, Connie van der Boskoffertje. Ik ben gelukkig zonder jou. En dan zult u denken, het nieuwe nummer van Devin is een beetje in dezelfde sfeer. En dat is het dan weer niet. Maar wat een heerlijk nummer. En ik zei het al, een lekkere, stoere, heerlijke Hollandse sound. Devin Donovan, goedemiddag.
1: Hallo, goedemiddag. Wat een mooie introductie.
0: Ja, ik denk ik maak er wat van. Hey Devin, wat een geweldig... Ja, ik vind alle nummers leuk die ik draai, maar soms dan heb ik zoiets van... Hey, dit springt eruit. Wat een prachtig nummer, Haat en Liefde.
1: Nou, dat vind ik heel mooi om te horen. Dankjewel.
0: Kun je er wat eens over vertellen, Devin? Wat wil je? Wil je heel bewust een andere kant op in je carrière of wil je allround? Wat is een beetje je gedachte?
1: Ja, nou, het is eigenlijk, ik wil sowieso allround, hoor. Ik vind dat het altijd al een beetje lastig om te moeten kiezen, zeg maar. Maar dit is, ja, weet je, als je zelf een liedje schrijft of maakt, dan weet ik nooit van tevoren wat er natuurlijk gaat gebeuren, zeg maar. Mm-hmm. En als ik dan kijk naar de fase van mijn leven waar ik nu in zit, zeg maar, dan was dit wat eruit kwam. Ja, dan is dit het.
0: Ja, en kun je wat over de totstandkoming van het nummer vertellen? Heb je het zelf geschreven?
1: Ja. Nee, ik heb het dus geschreven omdat ik dus aan het einde van de relatie, zeg maar.
0: Ja.
1: Mijn eigen relatie, dus die was over. En dit is eigenlijk een beetje het verwerkingsproces daarvan eigenlijk. Dus het is ook best wel een persoonlijk liedje daardoor.
0: Ja.
1: Maar ja, het is wel gewoon je gedachten eigenlijk opschrijven. En ik doe dat toch, ik zing toch wel het liefst natuurlijk. Dus ja, dan komt er iets als je onder de douche staat. En dan denk je, nou, ik ga het maar eens eventjes opnemen allemaal. Ik heb allemaal van die voice memo's had ik.
0: Ah, ja.
1: En uiteindelijk ging je daar dan een liedje van maken, zeg maar.
0: Ja.
1: Dus er zijn veel meer memo's nog in hetzelfde ritme, zeg maar. Dus ik kan toch wel even 10 minuten door kunnen gaan, zeg maar.
0: Dus mocht je ooit weer een nieuwe relatie krijgen, dan krijgen we in het najaar een liedje over het prille geluk en de eerste liefdesgevoelens. Of dat weer net niet?
1: Precies, jawel, wie weet. Ja, ik moet je zeggen, het geeft wel allemaal heel veel inspiratie.
0: Ja,
1: en ik heb nu ook eindelijk een beetje de rust gevonden om ook dat schrijfproces een beetje te gaan doen, zeg maar.
0: Ja, en lukt het jou een beetje om die relatie, dat eind te verwerken door middel van dit liedje te zingen? Kun je je gevoelens er een beetje in kwijt?
1: Ja, denk het wel. En ook helemaal omdat je dus richting het einde toe, zeg maar, dat het ook gaat over de mooie dingen. En die vergeet je natuurlijk heel snel, omdat je natuurlijk heel erg in het einde zit en in je verdriet misschien ook wel en in je boosheid.
0: Ik heb dat zelf ook wel eens gehad in een relatie. En dan ging het uit en dan dacht ik van, nou, ik ga dat soort taal nu niet voor de radio bezig hoor. Maar dan dacht ik van alles over mijn ex. Maar later denk ik van, er zat ook wel heel veel moois in.
1: Daarom. En die mooie dingen, die als je die weer kan zien, dan denk ik dat de verwerking goed gaat.
0: Ja, en even over dit nummer, hè. Ik ben zelf heel enthousiast. Wat is de respons? Krijg je van mensen leuke reacties, Devin?
1: Ja, mooie, ontroerende reacties ook. Dus dat is wel echt heel leuk iedereen heeft ook wel een eigen verhaal of een eigen gebroken relatie waar het diegene aan moet doen denken. En dat vind ik wel heel tof, dat het ook wel mensen ook wel echt ontroert.
0: Maar dat is ook het leuke, hè, dat je met jouw muziek, dat moet je als muzikant toch ook heel blij maken, dat je op andere mensen impact hebt, dat er andere mensen daar een gevoelige snaar bij wordt geraakt.
1: Totaal. Als iemand mij een DM stuurt, een berichtje stuurt van, ik was net je liedje aan het luisteren, ik kreeg een brok in mijn keel, en opeens moest ik weer denken aan mijn ex van een paar jaar geleden, dan denk ik, oh jeetje, ja. Dat doet me wel wat. Dat vind ik wel. Ja, dat doet me wel, geeft me wel een goed gevoel.
0: Ja, en daar doe je het voor. En dan is het ook een tweeledig proces. Hè? Je doet het voor jezelf. Maar je bereikt er ook wat mee bij je toehoorders.
1: Ja, precies.
0: En,
1: ja.
0: En wat gaan we met dit nummer op? Sta jij op braderieën, feesten, dorpsweken? Hoe moet ik het voor me zien?
1: Ja, ik ben sowieso lekker aan het optreden. Dus ik mag leuke dingen doen. Maar ik presenteer ook wel wat aan evenementen, zeg maar. Maar ik ga het overal natuurlijk lekker zingen.
0: Ja, en ben ik wel heel benieuwd. Wat voor soort evenementen presenteer je, Devin?
1: Nou, talentenjachten. Volgende week sta ik op een festival. Sta ik op een podium gewoon te hosten. Dus dan praat je het een beetje aan elkaar. Ik ben Ja, volgende week zaterdag presenteer ik ook op de Roze Zaterdag. In Noordwijk is dat.
0: Ja, super.
1: Dus, ja, allemaal leuke dingen.
0: Super dat je dat doet. Nou, ik ga jou zo meteen het woord geven. Mag je het nummer aankondigen? En dan hoor ik van Dennis. Hoor ik wel weer als er een nieuw nummer uit is. Dat zal ergens in het najaar zijn. En dan gaan we weer met je bellen. En dan volg ik op die manier gewoon je carrière. En misschien,
1: nou, helemaal leuk.
0: En misschien ook jouw liefdesproces.
1: Misschien ook weer een nieuwe episode in mijn leven.
0: Hey, Devin, wil je? Ik knal hem er zo voor je in. Wil jij hem aankondigen?
1: Ja, is goed. Hallo luisteraars van RTV Apeldoorn. Dit is Devin Donovan met Haat en Liefde.
0: Ik wens jou vooral heel veel liefde en heel veel succes. En tot de volgende keer, Devin.
1: Dankjewel, fijne uitzending.
0: Goedjes, hoi.
1: Oké, doeg.

Ik dacht, mevrouw Kleinhof had voor het vorige uur de vader aangevraagd. Ik geef de zoon erbij. De zoon van Jacques Thomas.

Veel mooier kan ik die muziek toch bij Muziek Melange ook niet voor u maken. Hè? Opname alweer van bijna 30 jaar geleden. Prachtig, hè? Uit Congo afkomstig, Ray Lemmer. Samen met professor Stefanov uit Bulgarije. En het Voix Bulgare de l'Ensemble Perrine, het Perrine Volksensemble. Een kruisbestuiving tussen Zuid-Afrikaanse muziek met een Bulgaars koor. Volgende week is de volgende dame in de uitzending. Telefonisch de gast.

kan me daar zo op verheugen. Hè? Een van de grootste jazzsterren in Nederland op dit moment. Noordzee, overal staat ze. Wat een powerhouse. En het is gelukt volgende week haar in de uitzending te krijgen. En Chamrosi en Lost in Translation. U luistert naar de Muziekmelange bij RTV Apeldoorn.

0: ELO, oftewel de Electric Light Orchestra en Rock and Roll is King. Ik ga heel even... Jesse, ik ga even inbreken. Je bent in de uitzending.
1: Ja, hi.
0: Jesse de Koning en de uitzending over zijn eerste single. En het, ja, ik ben zo benieuwd, Jesse. Wie is Tante Roos?
1: Wie is Tante Roos? Ja, dat is gewoon eigenlijk een kroeg. En daar komen wij heel graag. Althans, ik kom daar heel graag. Maar mijn vriendin die komt daar dan blijkbaar niet. Ja, die houdt liever van een wat luxere... Die is een beetje een luxe poes en die houdt van dure wijn. En die vindt allemaal andere dingen helemaal leuk. Wat ik gewoon, terwijl ik gewoon heel normaal ben eigenlijk. Ik hou gewoon bij mijn biertje van Tante Roos. En weet je, ik blijf gewoon een beetje normaal.
0: Ik vind het een
1: heel... Dat een beetje.
0: Ja, ik vond het een heel leuk nummer. Ik heb geluisterd naar de tekst natuurlijk. Hoe ben je hier zo bij gekomen om dit nummer te maken? Of heb je het niet zelf geschreven?
1: Nee. Ik moet eerlijk zijn, dit lag voor mij klaar. En toen zag ik de tekst. En toen heb ik wel bij mezelf gedacht, ja, dit is wel ook wat een beetje bij mijn leven past. Een beetje ook hoe ik ben zelf.
0: Ja, maar dat is toch ook lekker, Jesse. Gewoon een beetje nuchter leven. Niet allerlei luxe, maar gewoon in de kroeg genieten van je pilsie. En
1: ja.
0: hoe vaak kom je in de kroeg? Niet dat mensen nu denken van, die Jesse zit iedere dag in de kroeg. Want dat is natuurlijk ook weer niet zo.
1: Nee. Maar ja, kijk, met mijn werk, zingen, kom je natuurlijk wel bijna elke weekend in de kroeg. Dus ja, ik kan wel vertellen dat ik misschien 5-6 keer in de kroeg zit. In dit weekend tenminste.
0: Ja, en nou ja, op een hele leuke manier gebracht. Dit is jouw eerste. Wat wil jij gaan doen met jouw stem, met jouw muziek? Heb jij allerlei wilde toekomstplannen, Jesse?
1: Nou, ik had eerst eigenlijk helemaal geen toekomstplannen. Want ik was eigenlijk... ik was in het begin helemaal niet van plan om zanger te worden. Maar ja, aangezien het toch wel leuk is en het blijft ook wel leuk... ga je toch een beetje dromen en dan ga je toch een beetje denken van ja, wat ga je nou doen? Ja. Dus ja, de grote dingen, dat lijkt me natuurlijk ook wel leuk. Een keer een grote zaal, een keer, dan ga je toch wel wat grote dromen.

0: en waar ik dan heel benieuwd naar ben, is welke richting jij je uit gaat ontwikkelen. En vooral ook wat voor muziek zou je zelf het leukste vinden?
1: Ja, nou, ik hou zelf wel gewoon een beetje van de gezelligheid. Kijk, het voor mij is het leukst als ik gewoon mijn energie uit het publiek hou en dat het publiek helemaal met mij mee kan feesten. Daar hou ik echt van. Dus ik zelf hou ik ook wel van ballads. Vind ik ook prachtig. Die vind ik ook heel leuk om te zingen. Maar dat vind ik voor het publiek zelf vind ik dat altijd wat minder, zeg maar. Kan wel mooi zijn natuurlijk, maar ik ga liever voor het feest.
0: Nou ja, je moet ook doen wat je graag wil en waar je denkt een groot publiek mee te bereiken. En ik denk inderdaad dat je voorlopig voor het feest moet gaan. Wat gaat er de komende maanden, Jesse, allemaal met dit nummer gebeuren?
1: Nou, ik hoop dat hij wel bij de grotere radiostations komt. En dat hij gewoon overal een beetje gedraaid wordt door het hele land. En dan gaan wij, dan gaan we zo direct misschien wel het hele land door. Het zou fantastisch zijn.
0: Volgens mij wordt het nummer op dit moment wel aardig gestreamd al, hoor.
1: Ja, zeker. Hij loopt voor de eerste twee dagen loopt hij echt wel heel goed.
0: Ja, dat zag ik. Ja. Maar dat komt omdat het... Je hebt een heleboel nummers en ook een beetje in het volkse genre die heel erg op elkaar lijken. En dit is natuurlijk een keer een ander themaatje. En je hebt ook een stem die ietsje afwijkt van het gemiddelde. Dus luisteraars pakken dat denk ik heel snel op.
1: Ja, ja, goed om te horen. Zeker weten.
0: Wil jij, Jesse, jouw eerste de single met een beetje enthousiasme aankondigen? En dan ga ik het voor je erin zetten.
1: Zeker weten.
0: Komt-ie.
1: Zeker weten.
0: Doe maar.
1: Oké. Nou, mijn naam is Jesse de Koning. En jullie gaan nu luisteren naar Tante Roos.
0: Jesse, ik wens je een hele fijne zomer. En vooral ook bij Tante Roos en op al die feesten. En als er iets nieuws komt, kom ik weer op de lijn.
1: Hartstikke bedankt. Hartstikke bedankt voor je belletje.
0: Succes
1: nog, hè.
0: Hoi, hoi.
1: Joe. Hoi, hoi.

Ik vind dit echt een heerlijk nummer. Mensen zeggen wellicht van horen volksmuziek in jouw programma. Ja, dat hoort er ook bij. Ik probeer van alles te doen, van Nederlands volksrepertoire tot jazz, tot wereldmuziek. En dat maakt muziekmelange ook tot zoiets unieks, dat we al die stijlen en verschillende persoonlijkheden ook in interviews aan de orde laten komen. Ja, ik heb dit nummer ook de hele dag in mijn hoofd. Ik drink bier bij Tante Roos. Heerlijk, Jesse de Koning. Ik ga ook alvast kijken met u naar wat er allemaal in de komende weken, in de maanden, in het najaar staat te gebeuren.

Ik zei het al, ik laat u ook muziek horen die u in de komende weken en in het najaar te horen krijgt hier. En gasten die telefonisch in het programma Acte de Présence geven. Lekker hè, Jo Spijkers. En hij komt ook zeker naar Apeldoorn, naar Orpheus. Dit wordt een uitzending waar ik me zo op verheug in het najaar. Staan iemand met daar zei ik, dat is Joost Spijkers. Ook het Forum, dat komt in het najaar aan de orde.

Ramon Valle en trompetiste Maite Hontele. En Maite komt naar Apeldoorn. En Maite is ook in het najaar telefonisch de gast. La Bikina. Over 2 weken is Rosa van collectief Ram te gast. Het duivelspaard.

0: zei de Helen Zonk.
1: Het Duivelspaar, collectief Ram uit Arnhem. En ik heb contact gehad met Rosa. En zij komt over 2 weken in de uitzending. Nog 2 uur lang muziekmelange met deze extra lange zomereditie. En in het komende uur nog 2 interviews. En dan een uurtje ga ik gewoon lekker aan elkaar muziek voor u draaien. Tot zometeen.

0: Apeldoorn.
1: Dit is Radio Apeldoorn. Nu met het nieuws van 2 uur.
2: Ik ben Edward Niesing, dit is het nieuws. Goedemiddag. Bij Tarragona in Spanje zijn 3 zwemmers van 12 en 13 jaar omgekomen. Ze maakten deel uit van een groep van 6 die in zee waren gaan zwemmen. Ze sprongen vanaf de rotsen de zee in en kwamen door de sterke stroming in de problemen. 3 van hen konden zichzelf redden, de anderen werden door de hulpdiensten uit zee gehaald, maar overleden later in het ziekenhuis. De Nacht van de Vluchtelingen heeft een bedrag van 2,1 miljoen euro opgeleverd. Er deed een recordaantal van 10.000 mensen mee, die afstanden liepen van 10 tot 50 kilometer. De route tussen Tilburg en Den Bosch werd vanwege code geel geannuleerd, maar veel lopers konden naar andere routes worden verplaatst. De route Nijmegen-Arnhem werd halverwege geannuleerd door aanhoudende regen en onweer. De vrouw van de Spaanse premier Sanchez moet zich 2 keer per maand melden bij de rechtbank. Ze wordt vervolgd voor onder meer machtsmisbruik en corruptie. De Spaanse justitie doet al langer onderzoek naar de vrouw van de Spaanse premier. Ze zou misbruik hebben gemaakt van haar positie als vrouw van de premier. Zo zou ze geld van haar man hebben gebruikt om haar carrière te stimuleren. Veel politici bekritiseren het besluit van de rechter. En de A27 tussen Gorinchem en knooppunt Everdingen gaat vanaf morgen lange tijd dicht vanwege werkzaamheden. Die maken deel uit van het project om de weg tussen Houten en Hooipolder te verbeteren. Daar staan dagelijks lange files. Met de verbreding moet het verkeer in de toekomst beter doorstromen. Rijkswaterstaat waarschuwt voor 1/2 uur tot 1 uur extra reistijd. De afsluitingen duren tot en met begin augustus. En dan nog het weer. Ook vanmiddag schijnt op deze langste dag van het jaar de zon weer volop. Bij een noordoostenwind wordt het in het noorden 24 graden. Verder landinwaarts en in het zuiden 30 tot 32. Aan de kust is het iets koeler. Tot zover het nieuws.
3: Vanuit de grootste stad van Gelderland.
1: Dit is Muziekmelange.
3: Radio Apeldoorn, altijd dichtbij.
1: Muziekmelange. 2 uur lang diverse muziekstijlen op de zondagmiddag. Van jazz tot country, van chansons tot wereldmuziek. Uw relaxte start van de zondagmiddag.

uit Bosnië, Maja Milinkovic. En het is zo lekker dat Maja alles kan. Ze kan van Portugese fado tot romances, tot jazzy. En ook dit prachtige Bosnische zomerse temperament voor de Stase Daline. De passie en komt er van af en ze gaat door de diepste krochten van haar hart. Prachtige stem. Welkom bij wat een opening, hè, bij het derde uur van de muziekmelange.

lekkere Sam Cooke en Omen River. En daarvoor de Israëlische Latino-zangeres Sarah Arouste met kinderkoor in Chico e Latino. U luistert naar de Muziekmelange met nu het orkest van James Last en Biscaya.

Nou, het systeem wordt heel enthousiast. Kirsty McCall, ik dacht met England 1-0 Colombia toe. Ik dacht een mooie voetbalbrug te slaan. Heerlijk nummer, hè? Het is leuk als je zo'n uitzending een beetje aan het bekijken bent. Wat je allemaal zou kunnen draaien. Liefhebbers van Marco Martinez, ik had een afspraak om 2:15. En het nummer is niet bereikbaar. En dat betekent dat ik het interview niet door kan laten gaan. En het wellicht opschuif naar een volgende keer. Wij gaan door in reggae-stijlen en dan met een Israëlisch nummer. Nou, het moet niet gekker worden, hè, met King Django. Hevenu Shalom Alechem in de reggae-version.

grappig, hè? Mijn eigen vader is nog betrokken geweest bij de productie van dit plaatje van oud PEC Zwolle-speler Pepe Fernandez. En ik dacht nu met de voetbal, ook geproduceerd door Ben Lansink. Ja, daar zal ik ook nog eens ooit eens een keer wat van gaan draaien. Ja, ik vind dat soort dingetjes, dit soort hilarische dingen, altijd ontzettend leuk. Pepe Fernandez was dat en Miss Familia.

Ja, en dan ben je meerdere dingen aan tegelijk aan het doen. Vakantiekolder, heerlijk liedje van Connie van der Bos. Ja, ik probeer een grote verscheidenheid aan te brengen aan allerlei zomerse klanken. En soms ook iets minder zomerse klanken. En soms ben ik zo aan het opgaan in de muziek en aan het zoeken dat ik er net iets te laat bij ben. Nog tot de klok van... Tot 4 uur ben ik bij u met nu Oude Maasweg 6:15. De Amazing Stroopwafels.

Ja, en mevrouw Kleinhof uit Deventer, Marianne, die helpt mij op afstand mee. Omdat ik door het hete weer niet zoveel tijd had het programma helemaal voor te bereiden. Om mij met mij het programma samen te stellen. Dus ik ga niet alleen de credits hiervoor nemen. Een groot aantal nummers komen ook uit de koker van Marianne Kleinhof. Ook het volgende nummer, de Rozenberg Trio. Heerlijk op de woelige baren van de Rio Anshow.

Hugo Offray en adieu, monsieur le professeur. En door naar de hoek van de country met John Denver en Take Me Home, Country Roads.

0: Ja, heerlijke muziek van John Denver. En u hoorde het, ik raak een beetje mijn stem kwijt van het hele middag in de airco-ruimte hier zitten. Er komt heel veel heerlijke Nederlandse muziek uit. En dit nummer is ook weer echt een knaller. Tinus van der Weijden heb ik aan de lijn. En zijn prachtige nummer Luna. Tinus, goedemiddag.
1: Ja, goedemiddag.
0: Hé, hey, wat een knaller van een plaat.
1: Ja, bedankt. Dank je.
0: Vertel er eens wat over. Hoe is dat stand gekomen?
1: Nou, het is een tijdje geleden zat ik met meneer Bakker van Bakker Producties. Zaten we even aan tafel.
0: Ja.
1: Gesprekje voor de toekomst. En had ik hem gevraagd voor een liedje van met een beetje Spaans tintje. Dus ja, eigenlijk 2-3 dagen later kwam meneer Bakker met deze single aan.
0: Ja, en wat was jouw eerste reactie toen Tinus dit nummer hoorde?
1: Nou, ik ben normaal altijd heel moeilijk. En meestal vind ik het eerst niks, maar ik vond deze vond meteen leuk. Maar ik vond meteen geweldig.
0: Ja, ik moet ook eerlijk zeggen, ik zette hem thuis aan. En het geeft direct een mooie positieve vibe. En je zegt ook dat Spaans en met 33 graden. Nou, en er zijn ook behoorlijk wat streams al. Dus mooie kan niet.
1: Nee, super. Nee, wat, top. Echt mooi.
0: Ja, wat ga je met dit nummer doen de komende weken?
1: Ja, ik heb heel veel interviews staan, ik heb veel optredens staan, dus we gaan er wel echt heel veel aandacht aan proberen te geven, waar dat mogelijk is. Dus.
0: En wat zit er voor het najaar nog in te verschiet? Ben je nog iets van plan van, god, dat wil ik nog gaan, of dat wil ik nog graag?
1: Ja, voor het najaar gaan we een nieuwe single doen. En daar zijn we nu heel druk mee bezig om uit te zoeken wat we precies gaan doen. Dus we hebben nog niks klaar. Maar we zijn er wel al mee bezig.
0: Ja, dat is altijd. Het is hoog zomer en dan ben je al met de najaarsingle. Dat moet natuurlijk allemaal op tijd klaar zijn. Wil jij zometeen voor mij het nummer aankondigen? En dan ga ik het er voor jou in doen. En dan gaan we met z'n allen genieten van de Spaanse vibe en jouw gezellige stem. En dan gaan we hier volop genieten.
1: Tuurlijk.
0: Doe maar.
1: Dat gaan we doen. Oké, dankjewel. Ja, lieve luisteraars. Ik ben Tinus van der Weijden en dit is mijn nieuwe single Luna.
0: Tinus, super bedankt en een hele fijne zomer.
1: Super, dankjewel.
0: Hoi.
1: Hoi.

Ja, Luna, Teuns van der Weijden. En volgende week heb ik het al gezegd. In Chamrosi met heerlijke jazzmuziek. Level Joy. Ze krijgt een hele belangrijke prijs. En we gaan het daar volgende week met elkaar over hebben. En heerlijke singer-songwriter muziek. En dat wordt ook het ware genieten. En ja, ik wilde het al zo lang. Soms krijg ik via de managementbureaus, via Jeanette en vooral via Dennis, allerlei artiesten aangereikt. Maar soms ga ik zelf ook in het Nederlandse genre op zoek. En een van mijn wensen was om Twan Leijt te interviewen. En Twan zei, sorry. Het zat in mijn spambox. Ik was mijn computer aan het legen. Toen zag ik je verzoek, geloof meer dan een jaar geleden. Maar volgende week, en ik ben zo geweldig fan van Twan Leijt. Dus ik ben heel erg veel zin in dat interview. We gaan naar de cd Viva Italia uit 2024 van de Esteriore Brothers en het bekende Volare.

Heerlijke muziek, Mascanada, Sergio Mendes en Brazil 66. We hebben zometeen nog een heel uur tot u daarna 3 uur kunt genieten van Guido en Tim met hun live muziekprogramma. Maar eerst straks nog een heel uur muziekmelange. We gaan eruit met André van Duin als de zon schijnt.

0: Apeldoorn.
1: Dit is Radio Apeldoorn. Nu met het nieuws van 3 uur.
2: Ik ben Edward Niesing, dit is het nieuws. Goedemiddag. Bij Tarragona in Spanje zijn 3 zwemmers van 12 en 13 jaar omgekomen. Ze maakten deel uit van een groep van 6 die in zee waren gaan zwemmen. Ze sprongen vanaf de rotsen de zee in en kwamen door de sterke stroming in problemen. 3 van hen konden zichzelf redden, de anderen werden door de hulpdiensten uit zee gehaald, maar overleden later in het ziekenhuis. In de Schotse stad Edinburgh is een 36-jarige man gearresteerd na een reeks aanvallen in de stad. Daarbij raakten 5 mensen gewond. Premier Starmer zegt dat de man handelde uit anti-islamitische haat. De aanvallen begonnen in de buurt van een moskee. Later waren er aanvallen op 3 mannen elders in de stad. De verwondingen zijn volgens de politie niet levensbedreigend. In Zwitserland zijn de gesprekken begonnen tussen Iran en de Verenigde Staten. De 2 landen zijn samen met bemiddelaar Qatar om de tafel om te praten over onder meer de situatie in Libanon. Iran en de Verenigde Staten onderhandelen de komende tijd over een definitieve vredesdeal. Daarin is ook afgesproken dat Israël zou stoppen met aanvallen in Libanon. Omdat die niet volledig zijn beëindigd, kondigde Iran gisteren aan dat de Straat van Hormuz weer werd afgesloten. De vrouw van de Spaanse premier Sanchez moet zich 2 maal per maand melden bij de rechtbank. Ze wordt vervolgd voor onder meer machtsmisbruik en corruptie. De Spaanse justitie doet al langer onderzoek naar de vrouw van Sanchez. Ze zou misbruik hebben gemaakt van haar positie als vrouw van de premier. Zo zou ze geld van haar man hebben gebruikt om haar carrière te stimuleren. Veel politici bekritiseren het besluit van de rechter. En dan nog het weer. Ook vanmiddag schijnt op deze langste dag van het jaar de zon weer volop. Bij een noordoostenwind wordt het in het noorden 24 graden. Verder landinwaarts en in het zuiden 30 tot 32. Aan de kust is het iets koeler. Tot zover het nieuws.
3: Vanuit de grootste stad van Gelderland.
1: Dit is Muziekmelange.
3: Radio Apeldoorn. Altijd dichtbij.
1: Muziekmelange. 2 uur lang diverse muziekstijlen op de zondagmiddag. Van jazz tot country, van chansons tot wereldmuziek. Uw relaxte start van de zondagmiddag.

En wat is het heerlijk om ook nog een keer met een lieve goede vriendin dit programma samen te mogen samenstellen. Lieve Marianne, hartelijk dank. Een aantal nummers heb ik natuurlijk zelf eraan toegevoegd, maar heel veel nummers, zeker het afgelopen uur en ook dit uur, komen van jouw hand. Mijn dank is groot. Fekum Loiseau, Michel Fugain en Lubic Bazar. Door met een andere suggestie die jij deed. En prachtig, hoor. Want dan is het ook mooi om gewoon in de vakantie, niet op vakantie te gaan, maar vakantie in eigen tuin. Je ziet het videoclipje er zo bij, hè, met Jasperina de Jong. Volgens mij hebben we tekst van Guus Vleugel, dat ze in de tuin zit, in het badje. Dobbe, dobbe, dobbe.

Arie Maasland en dan wel de originele, dus niet het Danny Melando Orkest, maar de oude Olé Guapa, heerlijk. En daarna Perry Como, Don't Let the Stars Catch in Your Eyes. Ja, ik heb gewoon behoefte. Ik vind, wij zijn nu 4 uur. Er is gewoon nog meer ruimte voor Elvis. Good luck, charm.

I'm all shook up. Ja, en ik zit nu in het systeem van de omroep en ik heb dus Elvis Presley gezocht. En dan is het als een klein jongetje in de snoepwinkel. Het houdt maar niet op. Return the sender.

Ja, u kunt in ieder geval bij deze muziekmelange niet klagen aan een gebrek aan Elvis Presley. Een heel blokje jailhouse rock. En nu heel even tot adem op adempauze komen. Tot de klok van 4 uur ben ik nog bij u met deze muziekmelange. Met nu veilig achterop bij vader op de fiets. Paul van Vliet.

Ja, heerlijk. Hij zo'n extra lange muziekmelange. En volgende week dus Twan Leijten, Level Joy en Nitsiambrosi. Mevrouw Kleinhof heeft een aantal nummers uitgezocht. Alleen ze heeft 2 nummers door elkaar gehaald. En ik weet niet welke ze graag zou willen horen. Dus zou u het kunnen laten weten? Drink rode wijn van Imca Marina. Het is of drink rode wijn van Joe Harris. Of Vino Vino, waar blijft de wijn van Imca Marina? Dus het is een... Ja, het is een kruisbestuiving tussen 2 nummers. Dus graag hoor ik dat even, dan draai ik het zo meteen ook. Maar eerst een andere suggestie van de hand van mevrouw Kleinhof. José Carreras en Sara Brightman. Amigos para siempre.

Ja, is altijd handig achter de hand te hebben als ik zelf een keer weinig tijd heb om voor te bereiden, om een programmeuse op de achtergrond te hebben. Mijn dank is groot en Marianne bedoelde Imca Marina. Vino, vino, waar blijft de wijn?

Vino, vino, waar blijft de wijn? En volgende week ook weer een langere uitzending. Tot 3 of 4. Ik kijk even volgende week. Weer een heerlijke zomerse uitzending. Maar voorlopig ook nog 20 minuutjes. En ook nog wat muziek van Gillesso volgende week.

Ik probeer dat een beetje te spreiden. Nu gaan we naar een gitaarvirtuose. Dit is prachtige muziek die je niet zo vaak op de reguliere zender hoort. Alex Fox en Guitar on Fire.

Guitar on Fire, Alex Fox. En op dezelfde lijst met suggesties muziek van Amalia Rodriguez. We gaan naar haar Italiaanse project nog een keer. Amalia Rodriguez, La Tramontana.

Ja, en hiermee doven de laatste klanken uit van de muziekmelange. U hoorde het door de airco, mijn stem is een beetje aangetast. Mevrouw Kleinhof, Marianne, hartelijk dank voor alle geweldige suggesties. Hopelijk kunnen we dit in de zomer vaker doen. Ik wens u een hele fijne voortzetting van de zondag. En na mij is er nog een programma met live muziek, maar is niet zo geschikt voor de doelgroep van Muziek Melange. Dus ik zou zeggen, geniet u gewoon lekker van de middag.

0: Apeldoorn.
1: Dit is Radio Apeldoorn. Nu met het nieuws van 4 uur.
2: Ik ben Edward Niesing, dit is het nieuws. Goedemiddag. Premier Jette heeft officieel excuses aangeboden aan de Molukse gemeenschap. Tijdens de onthulling van het Nationaal Moluks Monument Oulu-Kora in Rotterdam sprak hij van een pijnlijk historisch falen. De excuses slaan op de komst in 1952 van 12.000 Molukkers, onder wie ook duizenden militairen van het KNIL, die aan Nederlandse zijde hadden gevochten. Ze kwamen naar ons land en hoopten terug te kunnen keren, maar dat gebeurde niet. Veel gezinnen werden ondergebracht in armetierige kampen en leefden lange tijd geïsoleerd van de rest van de Nederlandse samenleving. In Zwitserland zijn de gesprekken begonnen tussen Iran en de Verenigde Staten. Samen met bemiddelaar Qatar praten ze onder meer over de situatie in Libanon. Ze onderhandelen de komende tijd over een definitieve vredesdeal. Daarin is ook afgesproken dat Israël zou stoppen met aanvallen in Libanon. Omdat die niet volledig zijn beëindigd, kondigde Iran gisteren aan dat de straat van Hormuz weer werd afgesloten. In de Schotse stad Edinburgh is een 36-jarige man gearresteerd na een reeks aanvallen in de stad. Daarbij raakten 5 mensen gewond. Premier Starmer zegt dat de man handelde uit anti-islamitische haat. De aanvallen begonnen in de buurt van de moskee. Later waren er aanvallen op 3 mannen elders in de stad. Bij Tarragona in Spanje zijn 3 zwemmers van 12 en 13 jaar omgekomen. Ze maakten deel uit van een groep van 6 die in zee waren gaan zwemmen. Ze kwamen door de sterke stroming in de problemen. 3 van hen konden zichzelf redden. 3 anderen werden door hulpdiensten uit zee gehaald, maar overleden later in het ziekenhuis. En dan nog het weer. Ook vanmiddag schijnt op deze langste dag van het jaar de zon weer volop. Bij een noordoostenwind wordt het in het noorden 24 graden. Verder landinwaarts en in het zuiden 30 tot 32. Aan de kust is het iets koeler. Tot zover het nieuws.
3: Vanuit de grootste stad van Gelderland.
4: Dit is Lang Leven Live.
3: Radio Apeldoorn. Altijd dichtbij.
4: Je luistert naar Lang Leven Live met Guido en Timothy.

0: Ik zeg een hele goede middag en welkom bij weer een aflevering van Lang Leven Live, aflevering 38. Tel ik dat goed zo snel?
1: Ja, dat klopt. Ja, klopt helemaal.
0: Een hele goede middag, Guido.
1: Goedemiddag.
0: Goedemiddag. We zijn echt live.
1: Ja, zeker. Helemaal.
0: En ik ben er eigenlijk niet rouwig om. Want de airco staat hier aan. Jij hebt de airco net aangezet. En,
1: ja. Ja, het is hot in the city, hè?
0: Ja, normaal bij mijn eigen programma, als het dan warmer is als een graadje of 27, 28, draai ik die altijd. Billy Idol had in the city. En jij had al voor het volgende uur als we naar live. Ja, daar heb ik wel een live uitvoering van.
1: Ja, ik heb er volgens mij ook al eentje in gezet.
0: Ja, er zijn verschillende uitvoeringen van. Beginnen we met Summer in the City, zeg
1: ja,
0: ik. Ja, die wou je. Dus ja. Dat is ook altijd zo'n plaat als het dan zo bloedje heet is dat ik daarmee begin. En nu begonnen we met uiteraard de live-uitvoering van Billy Idol en Hot in the City. En ik moet toch even iets klaarzetten, want anders ga ik het vergeten.
1: Oh jee.
0: Ja, en ik had je dat al gezegd dat ik hem zou draaien. En dat is de enigste uitzondering die we gaan krijgen. Want normaal gesproken zingen we... Wij zingen niks.
1: Gelukkig niet.
0: Nee, normaal gesproken hebben we eigenlijk alleen maar live muziek. Of akoestisch, of jams, of wat dan ook.
1: Ja.
0: Maar er is iemand overleden. Is dat afgelopen week al geweest? Is dat vorige week geweest?
1: Maandag, zeg ik even aan mijn hoofd.
0: Ja, maandag kwam er binnen. En daar kan ik geen live werk van vinden. Maar ik wil er wel even bij stilstaan. Want ik wil bijna zeggen, wie is er niet mee opgegroeid? Maar daar komen we zo nog wel even op. Jij hebt niks met dat oranje, hè? Had je wel in de gaten toen je appte wat de stand was? Of had je dat ook helemaal niet?
1: Was dat jij het appte?
0: Oh, je hebt ook niet de buurt gehoord?
1: Nee.
0: Schreeuwen?
1: Nee, gelukkig niet.
0: Waar ik aan het kijken was, liep de televisie achter.
1: Oh.
0: En bij ons dan, bij Justin, liep de tv achter. Dus wij hoorden al in de flat gejuicht. En dan hoorden we 20 seconden later zat hij bij ons pas op de tv erin.
1: Okay.
0: Dat is wel heel fijn. Want dan, even snel kijken.
1: Ja, heb je dan niet het idee dat je een beetje spoilers krijgt van de wedstrijd? Vind je dat niet vervelend?
0: Nee, niet echt. Want als ik een serie kijk en het wordt me te spannend, ga ik tegenwoordig ook op Gemini vragen wat gebeurt er allemaal in.
1: Daar
0: ben ik niet rouwig om het zo maar te zeggen. Nederland heeft met 4-1 gewonnen. Nou. Ik zeg niet dat ze nou een wereldkampioen gaan worden, maar nee, ja. En ik heb er wel gisteren over na zitten denken, want jij zegt van misschien dat ik het tweede deel van jouw toto wil invullen.
1: Ja.
0: Aan de ene kant lijkt me dat hartstikke leuk, maar aan de andere kant durf ik het ook niet aan.
1: Oh.
0: Want stel voor, de volgende wedstrijd is Nederland-Brazilië en dan begin ik al te twijfelen.
1: Ja.
0: Het verstand is dat zegt van ja, Brazilië, dat moet dat eigenlijk winnen. Maar het hart denkt dan weer, ja, eigenlijk zou ik ook wel Nederland wereldkampioen willen maken, dus dan ga ik alweer twijfelen. En als ik dan Nederland laat winnen, maar ze verliezen, dan ben jij ook je hele toto. Snap je wat ik bedoel?
1: Ja,
0: dus dan moet ik even een briefje gaan afschrijven en dan even op papier schrijven dat je me niet verantwoordelijk houdt voor de uitslagen en voor het slechte resultaat wat je gaat krijgen.
1: Ik zal hem wel ondertekenen, wees maar niet bang.
0: Ja, nee, dat niet in die richting. We zijn er 3 uurtjes. Tot 7 uur. Hoe is het met het hondje?
1: Ja, goed. Warm.
0: Oh ja, die had je ook nog wat van opgenomen, hè?
1: Ja, maar dat komt ergens nog wel een keer voorbij.
0: Ja, nee, daarom. Maar leuk hondje.
1: Ja, leuk hondje. Ja,
0: Roxy nog steeds.
1: Roxy, ja,
0: ik
1: zeker.
0: Ik weet ook dat het een dame is.
1: Ja, het is een dame.
0: En is die andere hond is ook een mannetje?
1: Ja, maar die is al geholpen.
0: Oké, okay, dat kan ik zeggen. En dat ga je dadelijk met Roxy ook doen.
1: Ja, maar dan moet zij eerst 1 keer loops worden.
0: Ja,
1: en dan pas mag ze geholpen worden.
0: Ja, ik heb daar. Ja, nee, ja, dat schijnt met katten ook zo te zijn. Maar ik weet niet of mensen zich daar altijd allemaal aan inhouden. Heb ik nog verder? Nee, we zitten er gewoon 3 uurtjes. Jij hebt het dadelijk ook lekker koel in de airco.

One night, I believe I told you this before, but one night I was

0: Def Leppard en Pour Some Sugar On Me.
1: Moet dat bekend zijn van hun? Of moet ik het kennen? Of?
0: Ja, dat moet, moet wel bekend zijn van hun. Het is een van hun bekendste hits.
1: Ja.
0: En de band heeft zich laten inspireren door de rapmuziek uit die tijd. Dus eind jaren 80, begin jaren 90.
1: Ja.
0: En inspiraties voor dit nummer waren onder andere White Lines, Don't Do It van Grandmaster Flash en Melamel. En Walk This Way van Run DMC en Aerosmith. Die hebben dit nummer geïnspireerd.
1: Haal ik die laatste kan ik er misschien wel uithalen, maar die White Lines niet.
0: Ja, ik haal de informatie ook maar gewoon van.
1: Nee, daarom. Hey, het fijne is dat als je live bent, dat je precies kan zien hoe laat het is.
0: Dat
1: je niet hoeft te gokken.
0: Nee.
1: En dan kan je nu vertellen dat we precies op 1 minuut voor 4:30 zitten.
2: Het live album van de week.
1: Ja, we gaan er morgen naartoe. Ik vind het nog steeds hartstikke leuk. Dank je wel dat je me meeneemt. Dat vind ik echt leuk.
0: Graag gedaan. Dus ik hoop dat ze goed bij stem zijn.
1: Wat zeg je?
0: Ik hoop dat ze ook goed bij stem zijn. En dat het niet gaat onweren. Want Drakenboot is natuurlijk afgelast vrijdagavond.
1: Heb jij Telegraaf?
0: Nee,
1: want daar stond, ik zag dat hij een interview, hoe heet hij weer? Leboeuf? Nee.
0: Simon Lebon?
1: Ja, dat hij een interview in de Telegraaf had gegeven.
0: Oh, oké. Okay. Lachen.
1: Ja. Nee. Goed bij stem. Ja, dat is een kwestie van oefenen, toch?
0: Ja, vaak wel, ja.
1: Want ik las een interview met Mick Jagger in het AD.
0: Mm-hmm.
1: En die schijnt iedere dag nog wel te karaoke.
0: Oké.
1: Okay. Hij moet dan stemoefeningen doen. En met karaoke is dat het leukste om te doen dan.
0: Ja,
1: en als hij dan weer gaat optreden, dan doet hij dat toch wel een paar keer per dag. En volgens mij is het ook een kwestie van oefenen. Maar het album van de week, brand maar los.
0: As the Lights Go Down is het live album van de week van Duran Duran. En het is een bijzonder live album, omdat het eigenlijk voortkomt uit een concertfilm en jarenlang een soort verborgen parel is geweest voor de fans.
1: Okay.
0: Het album bevat opnamen van concerten die de band gaf in april 1984 in het Oakland Coliseum tijdens de beroemde Sing Blue Silver Tour. De opnamen werden oorspronkelijk gebruikt voor de concertfilm As the Lights Go Down, een versie van de film Arena,

0: waarin vooral de live optredens centraal staan. Hoewel de concertbeelden al in 1984 op televisie werden uitgezonden, verscheen de live audio pas officieel als download in 2010. En in 2019 kwam er voor Record Store Day een geremasterde dubbel LP uit van dit album.
1: Heb je dat album?
0: Nee, helaas
1: Toen was je nog niet zo bezig met Record Store Day.
0: Nee, toen had ik ook nog geen platen. Even kijken, voor mij ben ik in corona of zo begonnen met verzamelen.
1: Dus als je die tegenkomt, dan wil je hem zeker hebben.
0: Ja, of als er nu iemand die luistert, die heeft hem, dan hou ik mij aanbevolen. Okay.
1: Morgen maar even kijken, want er zullen wel kraampjes zijn. Misschien dat ze daar nog wel wat werk verkopen. Ik weet niet hoe ze dat doen.
0: We gaan even snuffelen.
1: Dan zit je de hele dag weer met zo'n OP op het festivalterrein. Dat is ook niet fijn.
0: Ja, moet je ervoor over hebben.
1: Nee, daarom. Wat heb ik klaarstaan?
0: We beginnen met Hungry Like the Wolf. Is everybody hungry?

0: that's another one that we left.
1: Ja, nee, ik had toch even zin hierin. Want deze die hiervoor was van jou?
2: Ja, Queen met Tutti Frutti.
1: En toen dacht ik, nou, dan moeten we Little Richard ook nog maar even draaien. Little Richard, Greatest Hits, Record Live. Ook met publiek erbij. Good Golly Miss Molly hoorde je. En ja, dit is toch eigenlijk wel muziek waar ik altijd wel heel erg vrolijk van word.
2: Ja, nee, dat
1: en
2: heb ik ook.
1: Met deze muziek zie ik me dan ook al in een oude cabrio door Amerika heen rijden.
2: Ja,
1: lijkt me ook altijd nog een keer leuk om te doen.
2: Zo'n hele roadtrip erdoorheen.
1: Ja, ja. Ja. We moeten er toch even bij stilstaan. Maar ik heb er wat op bedacht om het toch nog goed te laten klinken. Wim T. Schippers is overleden. En ja. Ik weet niet wie tegenwoordig de stem inspreekt. Maar volgens mij heeft
2: tot
1: die...
2: aan zijn dood, Wim T. Schippers.
1: Ja, toch wel. Want ik las in de krant inderdaad dat hij ook met Paul Haan een paar maanden geleden nog in de studio heeft gezeten. Dat ze de stem hebben nog ingesproken.
2: Ja, die is echt tot het allerlaatste moment doorgegaan.
1: Ja, en dan vind ik toch dat we er eigenlijk stil bij moeten staan. En ik kon eigenlijk geen live muziek vinden. Want ja, hij is de stem van Ernie is die geweest. Mm-hmm. En ja, dan kom ik erbij. En dan kom ik toch bij deze klassieken van Bert en Ernie. Ik ben een kerstbal. Dus die heb ik nou ook echt klaarstaan. Zitten we ook niet op de helft voor kerstmis? Of is dat...
2: Het is de langste dag van het jaar. Dus over 6 maanden is het de kortste dag van het jaar. En dan zit je alweer bijna tegen de kerst.
1: Wacht even. Mag ik dat nog even heel snel opzoeken?
2: Ja, dat mag.
1: Even kijken. Hij heeft heel veel gedaan, hè, die Wim T. Schippers. Hè? Ook de pindakaasvloer heeft hij gemaakt.
2: Ja,
1: je moet er maar opkomen. Ik weet niet of je nog meer hebt staan dat die...
2: Nou ja, hij heeft natuurlijk niet alleen Ernie ingesproken. Hij heeft ook Kermit de Kikker ingesproken. Graaf Tel en de Blauwe Meneer. Hij heeft een radioprogramma gehad op Hilversum 3 en Radio 3.
1: Ja.
2: Ron Flon Flon.
1: Ja.
2: Dat heeft hij nog gedaan. Hij heeft het programma gemaakt.
1: Hij was, ook de eerste die blote borst op tv liet zien. Hè?
2: Ja, dat bedoel ik. Hoepla was dat. In 1967 was dat.
1: Ja.
2: Toen was daar heel veel opspraak over in Nederland. Want dat was toen nog nooit gedaan. En wij waren toen allemaal preuts in Nederland.
1: Ja.
2: Dus dat zorgde voor aardig.
1: En Dolle Brouwers heeft zijn comeback of heeft zijn doorbraak. Dat zeg jij dan weer niks. Maar dat was ook een typetje. Dus ja, dat zit goed. Het kan. Het is dat wij er dan niet zijn, dat we geen opname hebben. Maar aanstaande donderdag is het 25 juni.
2: Ja.
1: En dan zitten we dus precies een half jaar voor kerstmis.
2: Oké.
1: Okay. Dus ja, nou hè.
2: Ja, die vier dagen neem je dan maar voor lief.
1: Wat?
2: Die 4 dagen moet je dan maar voor lief.
1: Ja, die moet je dan maar doen. Maar ik heb volgende bedrag. Ik heb Bert en Ernie voor je klaarstaan. En we doen net alsof het toch live is. Hoor maar hoe ik het geregeld heb.
3: En ik keek naar zo'n glimmende bal. Ik keek heel voorzichtig, bleef er af met mijn vingers. Ben veel te bang dat die kapot knappen zal. En moet je nu toch eens even kijken? Die bal begint op mij te lijken. Ik ben een kerstbal.

0: misschien een beetje moe, maar ik ben een kerstbal.
1: Ben jij een kerstbal, Ernie? Is het die? Laat mij dan maar eens even kijken. Hé, hey Ernie, moet je zien. Jij bent die kerstbal niet. Ik ben die kerstbal. Kijk zelf maar.
2: Leukie.
1: Zie je?
2: Als je met je gezicht vlak voor zo'n bal gaat staan, dan komt je gezicht erop.
1: Ja,
2: oh. Nou, mag ik er even op Bert? Bert, ga
1: ja,
2: weg.
1: Ja.
2: Want ik heb het uitgevonden. Dan gaat
1: ja,
2: het
1: dat zal wel, ja.

0: jouw gezicht.
1: Een beer, zeg je? Lijkt mijn hoofd dan op een beer.
0: Nee,
1: nou goed, ja, ik kijk dan wel in die lange bal. Maar dan kan jij ook beter in een andere bal kijken. In plaats van die ronde.
0: Moet ik dan kijken, Bert?
1: In die platte bal daar, daar past jouw hoofd goed in. Want jouw hoofd lijkt een beetje op een mandarijntje.
0: Oh.
1: Als jij zegt dat ik op een beer lijk.
0: Ja, goed, daar gaan we dan, hè? Ja.
2: Wij zijn een kerstbal. We hangen in de kerstboom tussen andere ballen. We hebben het heel leuk daar, met z'n allen. We houden ons rustig, want we willen niet vallen.

0: Hem en Join Me. Wil je nog wat weten over de band?
1: Ja,
0: Hem was een zeer populaire Finse rockband uit Helsinki, opgericht door Ville Valo en Mikko Pananen. De band werd vooral bekend door een mix van romantische teksten, donkere sfeer en stevige rock- en metal-invloeden. Wat Hem bijzonder maakte was dat ze hun stijl zelf love metal noemen. Zware gitaren gecombineerd met thema's als liefde, verlangen, verlies en dat. Bekendste nummers waren deze Join Me, oftewel Join Me in Dead. En ze hebben een cover gedaan. Chris Isaac's Wicked Game hebben ze ook nog gedaan. En doorbraak kwam met het album Razorblade Romance uit 2000. En Hem is ook beroemd om het Heartogram, een logo ontworpen door Ville Valo. Het combineert een hart en het pentagram en symboliseert de combinatie van liefde en duisternis. Het werd wereldwijd populair, mede doordat Bam Margera het vaak gebruikt. En die is dan weer van... Jawel, die Bam, dat ach. Die hele flauwe. Ach. Op Netflix, die al die stunts deden.
1: Jackass?
0: Ja.
1: Oh.
0: Ja, dat is volgens mij Bam.
1: Daar komt volgende week ook weer het laatste deel van.
0: Ja, hou ik niet van.
1: Ja, sommige stukjes vind ik wel leuk, maar.
0: Ja, nee, heel vaak vind ik het niet leuk. Het enige wat ik toen leuk vond was dat ze zo'n hele grote arm hadden gepakt.
1: Ja.
0: En dat iedereen langs dat die hand tegen dat gezicht kreeg. Die vond ik dan bijvoorbeeld
1: wel. In dat kantoor was dat. Er zat er een scheut bloem in, volgens mij.
0: Ja. Die vond ik dan helemaal leuk. En de rest, ja, nee, dat is het toch net niet mijn humor. Hey, ik zie dat het alweer bijna 5 uur is. Het journaal van 5 uur gaat eraan komen. Dan zijn we snel terug voor 2 uurtje Lang Leven Live. Even kijken. Ik doe dan mijn album en dan mijn track van het album en dan jij afsluiten.
1: Ja
0: oké. Okay. Ja. Want we hebben 3 uurtjes. Jij hebt het album uitgekozen, dus jij mag 2 tracks uitkiezen. We gaan nu. Ja, de band zeg maar wel. Maar volgens mij vind ik ook maar 1 of 2 nummers goed. Moet ik dit kennen?
1: Misschien. Hij zat in Guitar Hero, de eerste aflevering van Dexter Original Sin. Daar heeft hij ook in gezeten.
0: Original Sins, dat was die...
1: Toen hij in coma lag, toen hij begon.
0: Ja, oké. Roep die maar.
1: Dit is Poison met Nothing But A Good Time.

0: Apeldoorn.
1: Dit is Radio Apeldoorn. Nu met het nieuws van 5 uur.
2: Ik ben Edward Niesing, dit is het nieuws. Goedemiddag.

0: Tijdens de onthulling van het Nationaal Molukse Monument Ulukora in Rotterdam heeft premier Jetten officieel excuses aangeboden aan de Molukse gemeenschap. Die excuses slaan op de komst in 1952 van 12.000 Molukkers, onder wie ook duizenden militairen van het KNIL, die aan Nederlandse zijde hadden gevochten. Zij kwamen naar ons land en hoopten weer terug te kunnen keren, maar dat gebeurde niet. Veel gezinnen werden ondergebracht in armetierige kampen en leefden lange tijd geïsoleerd van de rest van de Nederlandse samenleving. Een 49-jarige man uit Biddinghuizen heeft zich bij de politie gemeld vanwege betrokkenheid bij het dodelijk ongeluk daar gisteravond. Daarbij kwam een 32-jarige fietser om het leven. De verdachte reed door. Hij is vermoedelijk de chauffeur van het gezochte bestelbusje. Hij is aangehouden, zit vast voor verhoor en zijn voertuig is in beslag genomen voor onderzoek. De fietser reed op de voor fietsers verboden autoweg onverlicht en in verkeerde richting. In Zwitserland zijn er gesprekken aan de gang tussen Iran en de Verenigde Staten. Samen met bemiddelaar Qatar praten ze onder meer over de situatie in Libanon. Ze onderhandelen de komende tijd over een definitieve vredesdeal. Daarin is ook afgesproken dat Israël zou stoppen met aanvallen in Libanon. Omdat die niet volledig zijn beëindigd, kondigde Iran gisteren aan dat de straat van Hormuz weer werd afgesloten. En op het terras op de Grote Markt in het Belgische Kortrijk is gisteravond een motorrijder op een terras ingereden nadat hij bij een wheelie de controle over zijn motor was verloren. Twee mensen raakten daarbij zwaar gewond. Volgens getuigen reden drie motorrijders richting de Grote Markt, waarbij één van hen op het achterwiel van een van de anderen reed. Die verloor daardoor de controle over zijn motor en reed het terras van een eetcafé op. En dan nog het weer. Vanavond is het tot zonsondergang rond 10 uur op de meeste plaatsen zonnig, met regionaal wat sluierwolken. Het wordt dan 17 graden aan de noordkust tot nog zo'n 26 in het zuiden. Tot zover het nieuws.
1: Vanuit de grootste stad van Gelderland.
2: Dit is Lang Leven Live.
1: Radio Apeldoorn, altijd dichtbij.
3: 5, 4, 3, 2, 1, 0.
2: Je luistert naar Lang Leven Live met Guido en Tunnelkind.

0: Een hele goede middag en welkom terug bij het tweede en middelste uurtje van Long Live Live.
1: Middelste, ja.
0: Ja. En we begonnen met Sonne van Rammstein, omdat de zon schijnt.
1: Staat dat nog op je lijstje om Rammstein een keer te zien?
0: Jazeker, ja, dat lijkt me wel heel gaaf.
1: Ja, want het gaat wel heel snel, die kaarten.
0: Ja, dat klopt. Ja. Met een beetje geluk komt dat dan in een week dat ik avonddienst heb. Dan kan ik er gewoon op tijd bij zijn in de wachtrij.
1: En volgens mij tour is ook niet zo heel veel.
0: Nee, dat is alweer een tijdje geleden. Volgens mij was het vorig jaar of twee jaar geleden voor het laatst.
1: Ja, toen waren ze in Nijmegen volgens mij, hè?
0: Ja, Goffertpark.
1: Goffertpark, hadden ze hele hoge schermen opgehangen. Ik heb ze toen gezien, dat is dan de tweede tip die ik neem. Als er een festival komt, ja, ga dan naar een festival.
0: Ja.
1: Want dat raakt iets minder snel uitverkocht.
0: Ja, dat klopt.
1: En zeker als je dan weekendkaarten pakt. En als je dan kijkt wat er allemaal is. Wij zaten toen op, mag ik dat nog even heel snel erbij pakken? Ik weet het niet namelijk zeker. Ik heb de datum in mijn hoofd. En ik zeg dat ik ze op Rockwerchter 2010 heb gezien. En dan pak ik even de line-up van 2010 erbij. Ja, dat klopt, ja. Er staan ook nog livewerks, staat erop.
0: Van Rammstein zelf?
1: Ja, zie ik nou op YouTube voorbij komen.
0: Okay.
1: En wat was het toen die dag? Op de donderdag heb ik sowieso Skunk & Nancy gezien. Kite Man's hip-hop orchestra heb ik gezien. Dat vond ik dan wel heel erg gaaf. En ook wel leuk, want ik vind van Kite Man vind ik Sorry heel erg leuk. En net een week van tevoren had ik dan gelezen dat Kite Man zegt, ik doe Sorry niet meer zingen, want iedereen heeft het nou wel gehoord. Dus herbalen. We stonden vooraan. Er was volgens mij nog iemand jarig van dat hip-hop orchestra. En toen zei hij, ja, in België heb ik Sorry nog nooit gedaan. Dus dat heeft hij toen gedaan.
0: Kom je nog weer goed weg ook?
1: Ja, nee, zeker. De Stereophonics weet ik niet zeker. Muse weet ik wel zeker. En de afsluiting van de donderdag, dat was inderdaad Faithless. En daar ben ik blijven staan. Daar was ik blij van dat ik dat heb gedaan. Op de vrijdag, dat was ook Nederland tegen Brazilië. Ik heb de Gaslam item gemist, merk ik nou. De specials ook niet, Jack Johnson ook niet. Paramore heb ik gezien. 30 Seconds to Mars heb ik gezien. Editors kan ik me herinneren. En de afsluiting was Green Day. En op de zaterdag onder andere Pink, Floors in the Machine. Dat kan ik nog allebei herinneren dat ik die heb gezien. De Gossip heb ik nog gezien, kan ik nog herinneren. En toen was het inderdaad de afsluiting Rammstein.
0: Nou, dat klinkt als een hele goede line-up.
1: Ja, dat was echt heel goed, om het zo maar te zeggen. En op zondag onder andere Them Crooked Falters. Dat was een side project van Dave Grohl. Arcade Fire zie ik nou, die heb ik gemist. Dat vind ik dan wel weer jammer. Absent Minded heb ik wel weer gezien. En Pearl Jam, het was zo bloedheet dat we naar huis zijn gegaan. Baal ik dan wel weer van.
0: Ja, dat is dan wel jammer. Toch?
1: Ja, maar dat is wat ik je dan zeg. En ik had er gisteren ook een discussie met een vriend over. Als je dan gaat kijken, hè, Rockwerchter was volgens mij tussen de 250 en 300 euro. Dan zeg je
0: voor alle dagen.
1: Voor een weekendkaart.
0: Ja.
1: Maar als je dan ziet dat je Muse en Faithless hebt gehad. Muse heeft een anderhalf uur opgestaan. Faithless heeft anderhalf uur gestaan. Green Day was een

0: Roxy Music met Love is the Drug.
1: En als Love is the Drug is, is dan drugs ook love?
0: Geen idee.
1: Nee, we gaan zeggen, leuk. Daar heb ik heel veel liefde in mijn leven gehad.
0: Ja.
1: Sorry. Maar ik vind het een van de leukere liedjes. Van Roxy Dekker naar Roxy Music.
0: Ja, ik vind dat een hele fijne overgang.
1: Ja, ik ook. Ja,
0: ik heb er gewoon niks mee.
1: We gaan even naar de honden toe, want we zitten nog steeds een blokje honden. En misschien is dit wat ver gezocht, maar dat maakt me ook niet uit. Wat heb ik klaarstaan voor je?
0: Hound Dog van Big Mama Thornton.
1: Yeah!

0: Een soort van een rustmomentje. Junior Wells en Buddy Guy hoorde je. En Tell Mama, want we hadden net Big Mama. Big Mama Thornton.
1: Ja.
0: Ja, nee, dat zag ik goed. En ik ga het er volgende week over hebben. Zeg ik dat goed? Ja, dat was bij de opname. Had ik het nog over Buddy Guy. Ik heb een geweldige documentaire over de man gezien. En hij zei ook van Junior Wells. Die wou, want hij treedt nu samen op met Junior Wells. Hij zegt, Junior Wells, die vroeg ook of ik bij hem in de band wou zitten. Zegt hij, dat heb ik niet gedaan. Want het was toch iemand met een gebruiksaanwijzing. Die, hoe zeg je dat, nog wel eens boos kan worden, zegt hij. Ik ben blij dat ik het niet heb gedaan. Want anders hadden wij ruzie gekregen. Dat is nu een van mijn beste vrienden. En ja, ik treed af en toe met hem op. En dat was deze geweldige Tell Mama. Tijd voor mijn track van het album van de week. Ja, het was eigenlijk niet zo'n hele moeilijke keuze. Het is dat Wild Boys er niet op stond. Anders had ik staan twijfelen. Maar ik vind deze ook helemaal geweldig. Duran Duran, Rio.

0: Leo Sayer met The Thunder in My Heart.
1: Ja, ik heb de Show Must Go On van hem klaarstaan. Voor over 2 weken zal dat dan wel weer zijn. Die vind ik wel heel leuk. Moet ik alleen even de goede uitvoering van doen. Maar er hoort waarschijnlijk ook een opname, hè?
0: Net ja, dat is een opname, ja.
1: Ja, nee, ja. Dan zitten we in... niet 4 juli. Ja, dus, nee, ja, dat
0: ja,
1: is 4 juli.
0: Ja, dat is 4 juli.
1: Nee, ja, nee, dat was hem. Ja, dan maar even dingen. Van Thunder in My Heart gaan we naar...
0: Lightning Crashes van Life.

0: En er was heel erg veel toeval, hoor. En ik zag hem hier in het playlistje voorbij komen dan van de computer. En ik denk, oh, Evanescence heb ik wel zin in. Maar jij had hem er ook al in gezet. En
1: ja,
0: ik had
1: het nummer wat hierin staat. Ja. Alsof we het wisten. Ja, Evanescence met Bring Me To Life.
0: En nu gaan we weer heel langzaam plaatsmaken. Dit keer voor het journaal van 6 uur. Ja, het journaal van 6 uur gaat eraan komen. Dan hebben we nog een uurtje. Ja, het is zomer, hè? Geen sport en allemaal dat soort dingen. Dus ja, dan zijn de uren extra over. En dat vind ik dan ook weer leuk om te doen. Volgende week hebben we, zijn er maar 2 uurtjes, hè?
1: Ja, want dan moet ik werken. En 3 uur opname, dat vonden wij wel heel erg aan de lange
0: kant. Maar dan zit ik even te denken.
1: Ja, je kan wel langskomen natuurlijk.
0: Nee. Want dan is er volgens mij 1 uur een dubbele opname.
1: Ik heb geen idee. Ja, dat zou kunnen, maar dan moeten we even aan Theo vragen of hij het uurtje van 4 uur er dan uit wil halen.
0: Ja, ja.
1: En anders heb je 2 keer het eerste uur van.
0: En anders kom ik hier op vrijdagavond wel zitten, als het toch zo bloedheet is. Donderdagnacht kom ik dan wel hier zitten. En dan rib ik wel even wat een uurtje.
1: Zet ja,
0: we
1: dat erin.
0: Ik moet, ja,
1: ja, en anders nemen we een keer op naar de avonddienst. Het is toch, het is toch warm. Ik kan toch uitslapen de dagen daarna.
0: Ja, dat zal dan de donderdag zijn. Dat komt mij dan weer het beste uit.
1: Ja, want dan hebben we het zo meteen wel even.
0: Ja, nee, ja dat doen we dan. Ja, donderdag, want dan moet ik om 1 uur 's nachts voetballen kijken. Dan heb ik nog. Ja, dat kan goed. Maar dan moeten we het ook weer zeggen hoe dat weer weg. Ach, allemaal ingewikkeld. Deze zag ik staan. Hebben ze nog meer hits?
1: Volgens mij niet. Denk ik. Ik ken eigenlijk alleen deze van hun.
0: Ja, ik ook. Ik zit even te kijken. Nee, ze hebben, ja, daarom. We gaan eruit met Creed en
1: With Arms Wide Open.
2: And it's kind of a mood swing in the show. It's a lot different than the last 2 songs. It's about personal insecurities and fears about having to deal with responsibilities and how you feel about welcoming a new life in the world that's yours. If you haven't had that happen to you already, I'm sure someday you will. The song's called With Arms Wide Open.

0: Thank you.
1: Apeldoorn. Dit is Radio Apeldoorn. Nu met het nieuws van 6 uur.
2: Goedenavond, dit is het nieuws. Ik ben Maurice de Jong. Donald Trump stelde op Truth Social dat premier Keir Starmer zal aftreden wegens falend immigratie- en energiebeleid. Over de berichtgeving gaf Trump echter geen bron. De Observer meldde dat Starmer mogelijk maandag opstapt omdat zijn positie onhoudbaar zou zijn. Kritiek richt zich onder meer op zijn benoeming van Peter Mandelson als ambassadeur in Washington. Een 42-jarige vrouw uit Lunteren is overleden nadat zij zaterdagmiddag kinderen hielp die zich bij een krib in de Waal nabij Ochten in gevaar bevonden. Tijdens een reddingsactie raakten ze zelf in de problemen en verdween onder water. Na een grootschalige zoekactie werd ze levenloos gevonden. De politie betuigde

0: het medeleven aan haar familie. Don Seder van de ChristenUnie noemt de excuses van premier Rob Jetten aan de Molukse gemeenschap een historisch markeringspunt. De excuses volgen op een breedgesteunde motie voor onafhankelijk onderzoek naar de behandeling van Molukkers in Nederland. Volgens Seder begint nu de volgende fase: erkenning, dialoog en beter luisteren naar de gemeenschap. Een 49-jarige man uit Biddinghuizen heeft zich bij de politie gemeld na een dodelijk verkeersongeval waarbij een 32-jarige fietser omkwam. De bestuurder reed aanvankelijk door, maar meldde zich later zelf. De fietser reed zonder verlichting op de verboden Biddingringweg. De verdachte is aangehouden en zijn bestelbus is in beslag genomen voor onderzoek. Dan nog het weer. Vanavond is het op de meeste plaatsen tot zonsondergang zonnig. Het wordt 17 graden aan de noordkust tot 26 graden in het zuiden. Vannacht blijft het droog met brede opklaringen. De minima komen uit tussen ongeveer 13 graden in Drenthe en 18 graden in Zuid-Nederland. En tot zover het nieuws.
1: Vanuit de grootste stad van Gelderland.
2: Dit is Lang Leven Live.
1: Radio Apeldoorn. Altijd dichtbij.
2: Je luistert naar Lang Leven Live met Guido en Timothy.

0: laatste uurtje. Nog dik 55 minuten te gaan. En ja, als het zo warm is, dan moet ik hier ook altijd mee starten. Ik vond hem eigenlijk wel mooi als laatste plaat. Tenminste, van het laatste uurtje. Summer in the City. Loving Spoonful is de grote hit-uitvoering. Joe Cocker heeft hem onder andere gedaan. Er is een heerlijke uitvoering van Quincy Jones is ervan. En dit was uiteraard de live-uitvoering. Omdat die van Loving Spoonful niet live te vinden is. Tenminste, niet op Spotify. Van de band Ilz. Die heb ik ook al een keer mee kennis laten maken met Ilz. Zeg je ook niet zo heel veel, maar...
1: Nee, maar dat heb je mij wel een keer uitgelegd.
0: Ja, Ilz die vind ik wel hartstikke leuk. Deze past er ook bij, hè?
1: Ja, I Won't Let the Sun Go Down on Me van Nick Kershaw.

0: jij had hier zin in. Dus dat betekent dat ik binnenkort ook weer een rotplaat mee mag nemen van André Hazes of wat dan ook.
1: Nou ja, dat komt omdat ze afgelopen vrijdag en gisteren hebben opgetreden.
0: Ja, nee, dat klopt, dat mag. Jij komt in de toppers, dus dat betekent dat André Hazes... Dat is volgens mij het meest erge wat ik kan verzinnen, hè, André Hazes.
1: Die dronken liveplaat van...
0: Ja, nee, maar sowieso André Hazes is het ergste wat ik kan verzinnen, hè. Ik kan me geen andere artiest verzinnen waarvan je dan denkt van... Nou, daar doe je me ook geen plezier mee.
1: ABBA.
0: Ja, dat vind ik ook nog wel leuk.
1: Nou, dan heb ik eigenlijk liever André Hazes.
0: Ja? Oh, ja. Oké. Dan mag ik een keer ABBA meenemen.
1: Nou,
0: Muse, valt dat ook in de categorie erg?
1: Nee, ik vind het best mooie muziek. Alleen heb ik er niet heel veel mee.
0: Nee,
1: dat is het gewoon.
0: Wat had ik laatst ook weer? De Killers had je ook niet veel mee.
1: Nee, maar ik heb er geen hekel aan. Maar ik heb er gewoon heel weinig mee. Dat is het.
0: Wat hadden we?
1: De Love Medley uit 2025 van de toppers.
0: Ja, Madness en Labi Sivre, die waren ontzettend fan van elkaar. En de afspraak was ooit een keer dat ze van elkaar een nummer zouden coveren. Maar als je een nummer covert, dan krijg je de royalties. Madness heeft het gedaan. Labi Sivre heeft naar mijn weten nooit gedaan een nummer van Madness gedaan. Maar Madness heeft dit nummer van Labi Sivre gecoverd. En als ik de uitvoering van Labi Sivre live had gehad, had ik die echt gedraaid. Maar ja, it must be love, Madness.

0: Ja, nee, zeg het maar.
1: Ja, dat had ik net al gezegd.
0: Oh ja, maar ik had je dingen ziet. Ik heb het niet gehoord, nog een keer.
1: Oh, sorry. Metallica en The Unforgiven.
0: Ja, en ik weet dan precies hoe het zat. Ja, we stonden net even buiten te kijken of het nog warm was. Mm-hmm. En ik was zat even te denken hoe zat dat er weer in Rockwerk 2009 ben ik nog geweest. De donderdag, dat was Oasis, Placebo en The Prodigy. En The Prodigy stond als laatste op het podium. En Oasis, en dat moet ik morgen ook echt meenemen. Ik heb heel snel last van mijn rug.
1: Oh, ja.
0: En ik had toen niks meegenomen. En halverwege die dingen had ik ontzettend veel last van mijn rug. Dus toen Oasis aan het spelen was... Toen stond ik bij de EHBO aspirintjes te halen. Dus daar heb ik wel het merendeel van gemist. Daar baal ik wel van, want ja, twee maanden later gingen ze uit elkaar.
1: Oh, toen hadden ze weer ruzie gekregen.
0: Toen kregen ze ruzie. De donderdag, dat was de donderdag. De vrijdag was het Coldplay. Dat had ik ook nog gezegd.
1: Die
0: had ik gezegd. En de zaterdag was Kings of Leon. Maar toen zijn wij naar Grace Jones gegaan. En de zondag heeft Metallica afgesloten.
1: Okay.
0: Dus dat was
1: hem. Dat klopt
0: het aardig. Nee, dat klopt. Maar ik was de Oasis was ik even helemaal vergeten. En nu dan komt dat ook allemaal weer doen. Ja, en de rest, de Kaiser Chief, de Black Eyed Peas heb ik nog gezien. Royce Cobb, dat is echt wel Lady Gaga niet geweest. Amy McDonald volgens mij wel. Arsenal ben ik nog geweest. Lily Allen heb ik nog gezien. Prodigy vanuit The Dead. Eagles of Death Metal heb ik nog gezien. Ja, dat was wel. Ja, ik vind Rockwerk toch leuker.
1: Ja, dat snap ik.
0: Precies, 19:30.
1: Ja, het laatste nummer van het album is The Seventh Stranger. Duran Duran.

0: Peter Koelewijn en zijn Rockets, kom van dat dak af.
1: Ja, even kijken, hoe kom ik nou aan Pater Moeskroon? Dat heeft ook nog wel iets met Peter Koelewijn te maken. Je hebt Polle Edward, ik wil jou. Ik weet niet of je dat wat zegt.
0: Ja, die ken ik.
1: Dat is Hey Meta Meid, heb je even tijd. Dat is geschreven en geproduceerd door Peter Koelewijn. En hij zat bij mij in de shuffle toen ik gisteren onderweg was naar Maastricht. En toen dacht ik, oh wacht even, dit is niet de versie van Polle Edward. Even keken. En dat was Pater Moeskroen. En toen dacht ik, oh, ik heb wel zin in Pater Moeskroen. En dan kon ik eigenlijk nooit kiezen. Ze hebben maar één live album wat ze hebben gemaakt. En ze hebben 3 hele bekende hits. Laat maar waaien, onder andere. De andere, dat is Hela Hola Tut Hola. En de derde, dat is Roodkapje. Kan je hem wel even laten horen, Roodkapje? Dat zeg je echt helemaal niks, hè?
0: Nee, zeg maar echt helemaal niks.

Ja, dan heeft het waar goed gaan. Want Pater Moes Groen, zo uniek maakt. Ze zijn al 40 jaar een absolute unieke verschijning in de Nederlandse muziekwereld. Het is een energieke funk- en feestband die moeiteloos balanceert tussen grote feesttenten zoals de Zwarte Cross en intieme cabaretske theatervoorstellingen. Wat ze zo bijzonder maakt is dat de bandleden ras-echte multi-instrumentalisten zijn. Tijdens een optreden vliegen de meest uiteenlopende instrumenten je om de oren. Van doedelzakken, fluiten, banjo's, mandolines en accordeons tot trombones en saxofoons. Keltische volk en Ierse klanken, feestelijke nederpop en een vleugje punk-energie zit in hun muziek. En ik zat dan zelf weer te denken, omdat het zo warm is. Ja, laat maar waaien. Daar zijn we dan ook allemaal weer bij mee. Live, Pater Moes Groen, laat maar waaien.

0: Weezer en Buddy Holly. In die clip moet je een keer naar gaan kijken. Je moet natuurlijk niks. Maar die hebben ze toen gemaakt helemaal in de stijl van Happy Days. Ja. Die had jij nog zin in?
1: Peter Frampton, Show Me The Way.

0: had ik even zin in Fall Out Boy en Beat It. En vind ik nog andere nummers van Fall Out Boy leuk. Ja, ik heb 8 nummers blijkbaar van hun die ik leuk vind van hun.
1: Nou, dat is aardig wat.
0: Ja, toch wel, ja. En de albumversie van dit nummer, die doen ze dan weer met John Mayer.
1: Oh, oké. Okay. Nooit geweten.
0: Wat?
1: Nooit geweten.
0: Nee, bij deze. En deze Beat It, die vind ik dan hartstikke leuk, om het zomaar te zeggen. Je laat je even verrassen door mij, hè?
1: Ik heb geen idee wat je hebt uitgezocht.
0: Nee. Wel leuk. We gaan er namelijk uit met een nummer die je volgende week ook gaat horen.
1: Oké.
0: Okay. Ja. Ja, dat hebben we al opgenomen. Dus ik weet zeker dat die er volgende week in staat. En die is van de Leningrad Cowboys, had ik de uitvoering. En we gaan nu naar de albumuitvoering. Komt uit 1956. En het originele nummer, dat is dan een tango liedje. Schöner Gigolo, armer Gigolo. Dat komt uit 1928. Want...

0: We gaan eruit namelijk met Louis Prima en Just a Gigolo Ain't Got Nobody. Guido, bedankt voor de gezelligheid. Ik zie jou morgen weer, sowieso.
1: Ja. Louis, ook bedankt voor de gezelligheid.
0: Ja, graag gedaan. Louis Prima en Just a Gigolo Ain't Got Nobody.

0: Dit is Radio Apeldoorn. Nu met het nieuws van 7 uur.
1: Goedenavond, dit is het nieuws. Ik ben Maurice de Jong. Delen van Frankrijk en Spanje kampen met extreme hitte. In Frankrijk geldt code rood voor tientallen departementen met temperaturen tot 41 graden en mogelijk een nationaal warmterecord. Scholen sluiten, evenementen worden aangepast en er geldt een alcoholverbod in risicogebieden. In Spanje werd een WK-fanzone afgelast. Door de hitte vielen in Europa al meerdere verdrinkingsslachtoffers. Na het dodelijke bungeejump-ongeval in Brazilië vorige week zijn 3 extra verdachten aangehouden. Zij zouden betrokken zijn van het laten verdwijnen van een 360-graden camera die de sprong van het slachtoffer zou hebben gefilmd. De 21-jarige vrouw viel 40 meter naar beneden nadat zij zonder touw gezekerd was en van een brug was gesprongen. Het betrokken bedrijf zou bovendien geen vergunning hebben gehad voor de activiteit. Donald Trump stelde op Truth Social dat premier Keir Starmer zal aftreden wegens falend immigratie- en energiebeleid. Over de berichtgeving gaf Trump echter geen bron. De Observer meldde dat Starmer mogelijk maandag opstapt omdat zijn positie onhoudbaar zou zijn. Kritiek richt zich onder meer op zijn benoeming van Peter Mandelson als ambassadeur in Washington. Een 42-jarige vrouw uit Lunter is overleden nadat zij zaterdagmiddag kinderen hielp die zich bij een krib in de Waal nabij Ochten in gevaar

0: gevonden. Tijdens een reddingsactie raakte ze zelf in de problemen en verdween onder water. Na een grootschalige zoekactie werd ze levenloos gevonden. De politie betuigt medeleven aan haar familie. Dan nog het weer. Vanavond is het op de meeste plaatsen tot zonsondergang zonnig. Het wordt 17 graden aan de noordkust tot 26 graden in het zuiden. Vannacht blijft het droog met brede opklaringen. De minima komen uit tussen ongeveer 13 graden in Drenthe en 18 graden in Zuid-Nederland. En tot zover het nieuws.
1: Uit de grootste stad van Gelderland.
2: Dit is Amuzant.

Welkom luisteraars bij dit uur amusant harmonie, fanfaren en brassmuziek. Mijn naam is Riet Welgave, samenstelling en presentatie. Een openingsmars, dat was Symphonic Marches van François de Ridder, gespeeld door de Royal Band of the Belgian Guides. En het thema van deze uitzending is Spring is coming to the end. De lenteperiode is bijna voorbij. De vele composities met de titels gerelateerd aan de lente laten we achter ons liggen en beginnen binnenkort aan de playlist voor een muzikale zomerperiode. Het Havamera-uur is nu gevuld met muziek voor de maand juni, zoals Rozen, het WK voetbal, Normandië en misschien een reistip. En we beginnen met The Bed of Roses, een hele bekende ballade van Bon Jovi, hier gespeeld door muziekkapelle Brixen in Talen en de rockband Milestone.

Ja, en ik zei het al, spring is coming to the end. De tulpen, de narcissen en de krokussen zijn uit het straatbeeld verdwenen. En zo zachtjes aan komt de een na de andere rozenstruik in bloei. De tuinen en de parken die worden weer rijkelijk gevuld met die prachtige rozen. Daarom nu nog een titel over rozen op het repertoire. En u kunt die vast en zeker mee zingen, want het is Red Roses for a Blue Lady van Syd Tepper en Roy Bennett, gespeeld door Norbert Rijf en zijn muzikanten.

Meerdere componisten proberen ook wel eens op muzikale wijze de geluidjes van de dieren in de natuur na te bootsen. Zoals bijvoorbeeld de kanaries, de vogels, de leeuwen. Maar Luigi Di Casello die houdt het bij een kat en een hond. Cane e Gatto, hier gespeeld door The Washington Winds.

Ja, de lenteperiode is eigenlijk nog geschikt om een bezoek te brengen aan historische steden en rondom de Middellandse Zee. Want de zomerperiode zijn de steden waar vaak veel en veel te heet. Ik neem u nu mee naar Portugal. En met de compositie Me Madonna Dias. En dat is gerelateerd aan gravin Mumadia Dona Dias. Zij was in de 10e eeuw de machtigste heerseres van het graafschap in Portugal. Ze liet destijds een klooster bouwen om de bewoners tegen plunderaars te beschermen. Dit klooster vormde de basis voor het beroemde kasteel van Guimarães, dat tegenwoordig wordt gezien als de wieg van Portugal. Er is geen specifieke officiële nationale feestdag die direct naar de historische gravin Me Madonna Dias vernoemd is. Wel speelt zij een centrale rol in de lokale Portugese tradities en evenementen. Zo is er ook de Fetas Galterianas. Dat is het grootste stadfeest van Guimarães, de stad die zij stichtte. Het vindt doorgaans plaats tussen eind juli en de eerste week van augustus. En tijdens dit historische evenement worden er vuurwerkshows gehouden op het Lago di Condesso Me Madonna. En er is ook een historische intocht waar haar figuur centraal staat. Dat is Dancas Nicolinas, dat is in december. Ook in deze bekende studententraditie is Me Madonna Dias een van de legendarische figuren die geëerd wordt in folklore. En Me Madonna Dias, dat is een compositie van Carlos Marques, gespeeld door Banda Amizade. Excuus voor mijn een beetje gerommel. Ik heb een beetje last van mijn keel. Maar luister nu naar Me Madonna Dias.

Ja. Oh, hij is in één keer afgelopen, zegt de technicus. Nou, ja, juni is ook weer mooi, tenminste als het weer het toelaat, een mooie periode om weer aan de tuinparties te beginnen. En heeft u zelf geen tuin of geen zin in een tuinparty? Dan kunt u natuurlijk ook altijd op zondagmiddag even naar het Oranjepark gaan in Apeldoorn, hè, waar elke zondagmiddag muziek speelt. Minimaal 2 of 3 bandjes. Neem maar eens een kijkje. Het repertoire wat ze aanbieden is zeer divers. Maar luister nu naar de Garden Party van Eitor Gunnarsson, arrangement van El Bocchini, gespeeld door Banda de Musica de Fossa Arriera.

Back to Normandy is een compositie van Fred Vogels, geschreven voor harmonieorkest ter gelegenheid van D-Day. Op D-Day, 6 juni 1944, begon de bevrijding van West-Europa op de stranden van Normandië. Een lange campagne door Europa volgde voordat de bevrijding voltooid was. Back to Normandy beschrijft de eerste uren van de landing met de beschietingen van de Duitse stellingen als een muzikaal hoogtepunt. Als inleiding ziet en hoort u de voorbereidingen voor de grootste campagne ooit. Bijzonder en uniek is het feit dat de muziek van Back to Normandy synchroon kan worden uitgevoerd met een film met origineel beeldmateriaal speciaal gemaakt voor deze compositie. Dit zal ongetwijfeld een extra beleving voor het publiek zijn. Tot nu toe waren dergelijke uitvoeringen uitsluitend voorbehouden aan professionele orkesten zoals George, Fenton en Earth. Dit stuk is bijzonder geschikt voor harmonieorkesten die hun publiek dus iets bijzonders willen bieden en tegelijkertijd de bevrijders willen eren. De film om te oefenen voor het concert is te vinden op YouTube. Maatsoort en metronoom zijn zichtbaar hoorbaar. Ik laat u nu horen Back to Normandy van Fred Vogels. Arrangement is van Henk Ummels. En het wordt gespeeld door Banda de Musica, de Fossa Herrera. En Fred Vogels heeft meer composities gemaakt gerelateerd aan de oorlog. Ook hele mooie fotoreportages. Kijk maar eens op zijn website Fred Vogels. Maar nu Back to Normandy. Ja, komt-ie?

Ja, en juni is ook een maand waar ook veel vreugdevolle momenten zijn te vieren. Zoals bijvoorbeeld examens die goed afgelopen zijn van de schoolgaande jeugd. Of andere dingen. Of gewoon genieten van het mooie weer of een wandelingetje in het park. Vroegelaand is van V. Boekhart. En hier gespeeld door de Koninklijke Militaire Kapel der Nederlandse Marine.

Ja, en de voetballiefhebbers zijn natuurlijk momenteel helemaal in hun sas. Want deze week beginnen de wereldkampioenen voetballen. En in Apeldoorn zag ik vanavond toen ik binnenreed dat al een hele rotonde oranje versierd was. En ja, wie weet wordt daar straks wel die hele mooie compositie gezongen van... We are the champions, gespeeld hier door de Midwest Winds onder leiding van Peter Kleine Schaars. We are the champions.

Nou, en als het nu echt slecht weer blijft, dan is een bezoekje aan de bioscoop natuurlijk ook een leuke ervaring. Vooral met kleine kinderen die daar misschien nog niet zoveel geweest zijn. Dan gaan we er nu uit met Pixar Movie Favorites. Arrangement is van Michel Brown, gespeeld door die Midwest Winds. En kijk op www.klankwijzer.nl/agenda en op polkafest.nl. Want dan weet u waar de muziek speelt. Bedankt voor het luisteren. Tot de volgende uitzending.

0: Apeldoorn.
1: Dit is Radio Apeldoorn. Nu met het nieuws van 8 uur.
2: Goedenavond, dit is het nieuws. Ik ben Maurice de Jong. Delen van Frankrijk en Spanje kampen met extreme hitte. In Frankrijk geldt code rood voor tientallen departementen met temperaturen tot 41 graden en mogelijk een nationaal warmterecord. Scholen sluiten, evenementen worden aangepast en er geldt een alcoholverbod in risicogebieden. In Spanje werd een WK-fanzone afgelast. Door de hitte vielen in Europa al meerdere verdrinkingsslachtoffers. Na het dodelijke bungeejump-ongeval in Brazilië vorige week zijn 3 extra verdachten aangehouden. Zij zouden betrokken zijn van het laten verdwijnen van een 360-graden camera die de sprong van het slachtoffer zou hebben gefilmd. De 21-jarige vrouw viel 40 meter naar beneden nadat zij zonder touw gezekerd was en van een brug was gesprongen. Het betrokken bedrijf zou bovendien geen vergunning hebben gehad voor de activiteit. Donald Trump stelde op Truth Social dat premier Keir Starmer zal aftreden wegens falend immigratie- en energiebeleid. Over de berichtgeving gaf Trump echter geen bron. De Observer meldde dat Starmer mogelijk maandag opstapt omdat zijn positie onhoudbaar zou zijn. Kritiek richt zich onder meer op zijn benoeming van Peter Mandelson als ambassadeur in Washington. Een 42-jarige vrouw uit Lunteren is overleden nadat zij zaterdagmiddag kinderen hielp die zich bij een krib in de Waal nabij Ochten in gevaar bevonden. Tijdens de reddingsactie raakte ze zelf in de problemen en verdween onder water. Na een grootschalige zoekactie werd ze levenloos gevonden. De politie betuigt medeleven aan haar familie. Dan nog het weer. Vanavond is het op de meeste plaatsen tot zonsondergang zonnig. Het wordt 17 graden aan de noordkust tot 26 graden in het zuiden. Vannacht blijft het droog met brede opklaringen. De minima komen uit tussen ongeveer 13 graden in Drenthe en 18 graden in Zuid-Nederland. En tot zover het nieuws.
3: Uit de grootste stad van Gelderland.
1: Dit is Amuzant.

Welkom luisteraars bij Amusant, het programma voor blaasmuziek. En vooral dit tweede uur met de Beumische Merische blaasmuziek. We zijn begonnen met de Vater Onze Mars van Frans Ella. Gespeeld door muziekkapelle Lengenfeld. En dat heeft alles te maken met het thema van deze uitzending. Want zondag 21 juni is het Vaderdag. En de zomer begint. Dus het thema is Zomernachtsfest met papa. En dat doen we dus met mooie titels gerelateerd aan dat begin van de zomer en aan Vaderdag. Want in Nederland is Vaderdag. In vele andere landen wordt het ook op andere dagen gevierd. En dan volgen we met een mooie titel van Slavko en Wilco Avsenik. Vatertak door de Slavko Avsenik en die originaal Oberkreiner.

De volgende titel, dat is een traditioneel werk. De titel is O Mijn Papa. Hier het arrangement van Ralf Sneebiegel, gespeeld door Anton Gelle en die Schatzertaler Blasmuziek.

Wat is er mooi als je tegen je vader kunt zeggen op Vaderdag: danken voor de Jugendzeit. Dat is een titel die gespeeld wordt door die Kinsbach-muzikanten.

Ja, en de volgende titel is gecomponeerd eigenlijk om een oma en opa zijn de tekstschrijvers geworden. En die hebben daar dus een mooie compositie op gemaakt. Omama und Opapa. Want ja, ook opa's die hebben een klein beetje vaderdag. Hè? Het wordt hier gespeeld door Ernst Hütter en die originaal Egelander muzikanten.

En dan de laatste titel voor geëerd aan Vaderdag. Dat is Großvaters Lieblingspolka. Compositie van Joshi Heckel. En gespeeld door zijn kapel Joshi Heckel und die Fidelen Egeländer.

Ja, en het thema van deze uitzending is Sommernachtsfest met papa. En ja, die zomernachten, dat begint dan van 20 op 21 juni, het begin van de zomer. En er zijn verschillende composities gemaakt met de titel Sommernachtfest. Maar hier heb ik er een van Simon Lauble in een arrangement van Matthias Gronert. Het is een polka, gespeeld door Anton Geller en die Schatzacht alle blaasmuziek.

Ein Sommernachtstraum, dat is een compositie van Christian Retscher, arrangement van Jerry Wolf en de tekst is van Rudy Fischer, hier gespeeld en gezongen door

De volgende titel, dat kun je ook overdag doen. En Zomertraum. Een compositie van Norbert Rabanza. Arrangement van Engelbert Wörne. Gespeeld door de Innsbrucker Böhmische. En misschien droomt u wel weg op in die strandenstoel aan de zee met een heerlijke zon op uw bast.

Ja, en dan komen we weer bij de zomernacht. Een wonderschöne zomernacht van Frans Meyerhofer. Hier gespeeld door Wolfito Vetter en Deine Blasmuziek.

Ja, en ook in de Bohemen is een zomernacht. Bohemische zomernacht van František Majsek. En het wordt hier gespeeld door blaasorkester Herbert Reich.

Ja, en als je dan een warme zomeravond hebt, dan zit je soms heel laat nog buiten. En dan, als het ook helder weer is, dan zie je de sterrenhemel goed. En dan kun je op zoek gaan naar de mooiste ster. De schönste Stern, dat is een wals met zang van Wenzel Valsek. De tekst van Ernst Nebloed. Hier weer gespeeld en gezongen door Blaaskapelle Ping.

Ja, en de volgende titel die mag je ook al wel een klassica noemen in de Böhmische Egeländer muziek. Dat is Sommernacht in Praag van Jeremiah Vojvoda. Hier gespeeld door Ernst Hütter en die Egeländer muzikanten.

eens aan, krijgen we zowaar nog applaus. Zomernacht geheimnis, ja, geheimpjes voor de zomernacht. Die onthult ons Frans Meyerhofer met zijn titel. Hier gespeeld en gezongen door Wolf Vitter Vetter en Deine Blaasmuziek.

Ja. Dan hebben we nu Hoyt Fayam weer die ganse nacht. Want ja, we hebben het natuurlijk over Sommernachtfest, hè. Gespeeld door Elmer Wolf en die Neuen Egerländer.

Ja, en dan sluiten we af met Summer Night Rock. Want onze technicus moet weer een beetje wakker worden. En dat is een compositie van Steve McMillan, gespeeld door Bertolt Ziek en die Allgauer 6. En kijk op onze website amusante.info, want daar staan nieuwsjes en daar kunt u de speellijst nog eens terugkijken. En op polkafest.nl/agenda, want dan staan er vele concerten genoteerd die ook zelfs in de zomerperiode plaats gaan vinden. En en volg ook klankwijzer.nl/agenda, want daar staan ook nog mooie concerten op voor de zomer. Dan wensen wij u een hele fijne begin van de zomer en hopelijk een hele fijne Vaderdag gehad of komt nog. En bedankt voor het luisteren en tot de volgende keer dan maar weer. En start nu maar die mooie Summer Night Rock. Dan gaan we rocken, Mike.

0: Apeldoorn.
1: Dit is Radio Apeldoorn. Nu met het nieuws van 9 uur.
2: Goedenavond, dit is het nieuws. Ik ben Maurice de Jong. Delen van Frankrijk en Spanje kampen met extreme hitte. In Frankrijk geldt code rood voor tientallen departementen met temperaturen tot 41 graden en mogelijk een nationaal warmterecord. Scholen sluiten, evenementen worden aangepast en er geldt een alcoholverbod in risicogebieden. In Spanje werd een WK-fanzone afgelast. Door de hitte vielen in Europa al meerdere verdrinkingsslachtoffers. Na het dodelijke bungeejump-ongeval in Brazilië vorige week zijn 3 extra verdachten aangehouden. Zij zouden betrokken zijn van het laten verdwijnen van een 360-graden camera die de sprong van het slachtoffer zou hebben gefilmd. De 21-jarige vrouw viel 40 meter naar beneden nadat zij zonder touw gezekerd was en van een brug was gesprongen. Het betrokken bedrijf zou bovendien geen vergunning hebben gehad voor de activiteit. Donald Trump stelde op Truth Social dat premier Keir Starmer zal aftreden wegens falend immigratie- en energiebeleid. Over de berichtgeving gaf Trump echter geen bron. De Observer meldde dat Starmer mogelijk maandag opstapt omdat zijn positie onhoudbaar zou zijn. Kritiek richt zich onder meer op zijn benoeming van Peter Mandelson als ambassadeur in Washington. Een 42-jarige vrouw uit Lunter is overleden nadat zij zaterdagmiddag kinderen hielp die zich bij een krib in de Waal nabij Ochten in gevaar bevonden. Tijdens de reddingsactie raakte ze zelf in de problemen en verdween onder water. Na een grootschalige zoekactie werd ze levenloos gevonden. De politie betuigt medeleven aan haar familie. Dan nog het weer. Vanavond is het op de meeste plaatsen tot zonsondergang zonnig. Het wordt 17 graden aan de noordkust tot 26 graden in het zuiden. Vannacht blijft het droog met brede opklaringen. De minima komen uit tussen ongeveer 13 graden in Drenthe en 18 graden in Zuid-Nederland. En tot zover het nieuws.
3: Vanuit de grootste stad van Gelderland.
1: Dit is Apeldoorn Klassiek.
3: Radio Apeldoorn.
4: U bent nog steeds verbonden met RTV Apeldoorn en wel met Apeldoorn Klassiek. En we gaan starten met een strijkorkest in C mineur, het Andante. En het is een rustig begin van de zondag.

Ja, dat was een heel rustig begin. En we gaan aandacht besteden aan de muziekzomer Gelderland. Die vindt plaats van 24 juli tot en met 8 augustus. Nou, dat duurt nog even. Maar er is zo'n prachtig programma dat ik dacht, nou, ik ga alle groepen die daar optreden, ga ik eens even opzoeken. En er is ook altijd een speciale gast. En dat is de artist in residence. En dat is dit keer de cellist Douwe Isis. En dat is een unieke positie waarmee hij ruimte krijgt om zijn talent verder te ontwikkelen en 3 bijzondere voorstellingen geeft. Hij is 21 jaar en hij studeert nu aan de prestigieuze Universiteit Mozarteum in Salzburg, waar hij in het 3e jaar van zijn bachelor zit bij professor Giovanni Gnocchi. En hij maakte eerder indruk door prijzen te winnen bij het Prinses Christina Concours, het Britten Concours en de internationale Davidoff Cello Competitie. Hij heeft ook nog een solo repertoire. En je ziet hem met heel veel verschillende mensen optreden. En wij gaan naar hem luisteren en hij speelt hier een sonate in A majeur van Boccherini.

We hebben ook zelf Apeldoornse jeugdorkesten. En het Apeldoorn Saxofoonensemble hebben we ook. En die presenteren op 23 juni om 19:30. Dan spelen zij onder leiding van Rob Kaptein, dat is de dirigent, spelen ze een gezamenlijk programma in de theaterzaal van Gigant. Het programma Fantastic Beasts dekt grotendeels de lading, maar verrassingen zijn er natuurlijk altijd. Dwergen, vuurwerk, inka's en zelfs een bezemsteel vliegt nog wel eens door de lucht. Elk jaar delen we met veel plezier de zaal en na een deelname van het jeugdkoor en een verteller is dit jaar Henk Menkveld aanwezig met zijn Apeldoorns saxofoonensemble. Nou, dat is natuurlijk heel erg speciaal. Wij gaan luisteren naar een saxofoonensemble, Vento de Norte, van Henk van Twillert. Ik kon niks vinden over Henk Menkveld met het saxofoonkwartet, dus ik dacht, nou, dan gaan we iets anders opzoeken.

23 juni. U kunt ook eerst nog even gaan luisteren en kijken. En Rob Kaptein is gewoon een hele goede, aardige dirigent. We gaan naar een vioolsonate van Johannes Brahms, het Allegro Amabile. En het wordt gespeeld door Andrew Wan.

Ja, u hoorde ook nog een piano. Het was niet alleen maar een viool, maar ook nog een piano. En het werd gespeeld door Charles Richard Hamelin. En die Andrew Wandy heeft dit gearrangeerd voor piano en viool. Want het was oorspronkelijk voor drie violen. We gaan weer even terug naar de muziekzomer Gelderland. U kunt alles trouwens vinden op de website. En we gaan naar Trio DT. Trio DT, dat is ook een benaming voor klassieke muziek. Maar als u surft op

Trio DT, dan komt u ook uit bij jazzmuziek. Het is, ja, waarschijnlijk een trio wat door verschillende instrumenten kan worden ingezet. En dit gaat dus over een hobo en een fagot en een klarinet. En het schijnt dat een trio DT deze drie instrumenten altijd herbergt. Dus dat is op zich ook nog wel interessant. Het is een kamermuziekensemble. En het is een ongebruikelijk trio. En dit bestaat dan uit een dwarsfluit, een fagot en een altviool. Nou, dat is dus even anders. Ze voeren vaak Frans repertoire uit, de klassieke en romantische periode. En in de regio Apeldoorn treden ze geregeld op. En ook wel bij speciale pop-up projecten in Theater Orpheus. En wij gaan naar ze luisteren.

U luisterde zojuist naar Béla Bartók, Romaanse volksdansen. En dat is gearrangeerd door Gerardo Gianolio. En dat wordt gespeeld door klarinet door Salome Etter, trompet, Gerardo Gianolio, trombone, Juan Cáncer Navarro en de contrabas door San Hermelando Blanes. En we blijven nog even bij de blazers, want we gaan naar het Dokwerk Saxofoonkwartet. En dat wordt gespeeld door Lisa Schreiber op sopraan saxofoon, Yen Hongwu op alt saxofoon, Termini tenor saxofoon en Pedro Silva bariton saxofoon. Het is een jong en energiek kamermuziekensemble gevormd in 2019. Oorspronkelijk uit verschillende delen van de wereld hebben de vier leden elkaar op het conservatorium in het cultureel bruisend Amsterdam gevonden. Leergierig en steeds enthousiast om hun horizon te verbreden, maakt het kwartet sinds kort deel uit van de NSKA, de Nederlandse Strijkkwartetacademie.

En we gaan naar het Les Misérables Meraki Windquintet. En dat wordt gespeeld door Schönberg, Boblil, Natel en Kretschmer. En zij gaan spelen voor u uit Les Misérables Bring Him Home.

Ja, en u luisterde alweer naar blazers. En dit keer was het Halleluja van Händel. En het werd gespeeld door Henk van Til en zijn saxofoonkwartet. En dan gaan we naar Feather Theme van Forrest Gump. En dat wordt gespeeld door het Duits Filmorkest.

U luisterde zojuist naar Tirol Movements van een onbekende pianist, eerlijk gezegd. En ook een onbekende componist. En hiermee zijn we ook aan het eind gekomen van een heel uur klassieke muziek. Ik hoop dat u genoten heeft. En kijkt u vooral op de website van Muziekzomer Gelderland. Dat is van 24 juli tot en met 8 augustus. De kaartverkoop is geopend. En sommige voorstellingen zijn vaak redelijk snel uitverkocht. Dus ik zou daar in ieder geval even naartoe gaan. En zeker ook naar ons eigen Apeldoorns Jeugdorkest op 23 juni. Onder leiding van Rob Kaptein. Kijkt u ook op onze website, daar kunt u ook veel informatie vinden. We zitten ook op YouTube, daar zijn prachtige tv-programma's. En blijft u ook vooral luisteren. Want na ons komt Onno met muziekmelange en dat is ook altijd heel gezellig. En daarna waarschijnlijk wel sport. En we gaan eruit met Bach. En Lucy Horst speelt op de blokfluit. En volgens mij is dat een lievelingsinstrument van Onno die na ons komt. Want hij heeft ooit Lucy Horst geïnterviewd. En dat was een heel mooi interview. Ik wens u een hele plezierige zondag, prettige avond en tot de volgende week. Dag!

0: Apeldoorn.
1: Dit is Radio Apeldoorn. Nu met het nieuws van 10 uur.
2: Goedenavond, dit is het nieuws. Ik ben Maurice de Jong.
3: Delen van Frankrijk en Spanje kampen met extreme hitte. In Frankrijk geldt code rood voor tientallen departementen met temperaturen tot 41 graden en mogelijk een nationaal warmterecord. Scholen sluiten, evenementen worden aangepast en er geldt een alcoholverbod in risicogebieden. In Spanje werd een WK-fanzone afgelast. Door de hitte vielen in Europa al meerdere verdrinkingsslachtoffers. Na het dodelijke bungeejump-ongeval in Brazilië vorige week zijn 3 extra verdachten aangehouden. Zij zouden betrokken zijn van het laten verdwijnen van een 360-graden camera die de sprong van het slachtoffer zou hebben gefilmd. De 21-jarige vrouw viel 40 meter naar beneden nadat zij zonder touw gezekerd was en van een brug was gesprongen. Het betrokken bedrijf zou bovendien geen vergunning hebben gehad voor de activiteit. Donald Trump stelde op Truth Social dat premier Keir Starmer zal aftreden wegens falend immigratie- en energiebeleid. Over de berichtgeving gaf Trump echter geen bron. De Observer meldde dat Starmer mogelijk maandag opstapt omdat zijn positie onhoudbaar zou zijn. Kritiek richt zich onder meer op zijn benoeming van Peter Mandelson als ambassadeur in Washington. Een 42-jarige vrouw uit Lunter is overleden nadat zij zaterdagmiddag kinderen hielp die zich bij een krib in de Waal nabij Ochten in gevaar bevonden. Tijdens een reddingsactie raakte ze zelf in de problemen en verdween onder water. Na een grootschalige zoekactie werd ze levenloos gevonden. De politie betuigt medeleven aan haar familie. Dan nog het weer. Vanavond is het op de meeste plaatsen tot zonsondergang zonnig. Het wordt 17 graden aan de noordkust tot 26 graden in het zuiden. Vannacht blijft het droog met brede opklaringen. De minima komen uit tussen ongeveer 13 graden in Drenthe en 18 graden in Zuid-Nederland. En tot zover het nieuws.
4: Vanuit de grootste stad van Gelderland.
1: Dit is Give Me the Night.

0: Goedenavond en welkom bij Give Me The Night. Een uurtje fijne muziek op de zondagavond, waarmee u hopelijk het weekend fijn kunt afsluiten. Mijn naam is Lijn. Er is geen Bert. Dus ik doe het gewoon gezellig in mijn eentje. En ik kon niet anders dan beginnen met Curtis Mayfield, Move On Up. Het nummer is geschreven en uitgebracht in mijn geboortejaar. En het kwam van het debuutalbum Curtis. De titel geeft ondersteuning aan de Black Power beweging. En het originele nummer duurt, ik geloof bijna 9 minuten. Dat heb ik u niet aangedaan. Dat doet u zelf nog maar een dunnetjes over. Maar dikke 4 hebben we geloof ik wel gepakt in het begin van de uitzending. En als ik zo even kijk naar de muziek die ik heb uitgezocht voor u vanavond, zijn het allemaal wel lekkere, lange nummers. En misschien vindt u dat ook wel heel fijn om veel muziek te horen en wat minder geklep van mij. Want ik ga natuurlijk weer niet uitkomen. In ieder geval, u bent er hartstikke fijn. En dus gaan we door naar het volgende liedje van de Whispers. And the Beat Goes On komt uit 1979. En het is een vrolijk nummer waarin de ik-figuur zingt over hoe hij over zijn relatiebreuk heen is gekomen en inziet dat er ook mooie dingen zijn in het leven. Wat ik altijd zeg, er zijn geen problemen, enkel uitdagingen.
1: Dit is Lijn met Give Me The Night.

Archer in zijn boek Moonwalk. Ja, muziek met vleugels. En producer Quincy Jones vond dat Human Nature misschien wel de mooiste melodie heeft die hij ooit gehoord had.

Ja, even tot de laatste noot. Ja, die mooie melodie. Smooth Operator heb ik als volgende voor u bedacht. Het is Sade's, nou, ik denk grootste hit. In ieder geval internationaal. Ja, en de Britse band brak met dit nummer ook meteen door in Amerika. Het staat op hun debuutalbum Diamond Life, dat in 1984 uitkwam. Ja, en daarna volgden natuurlijk nog een heleboel andere hits.

gaan... Ja, we hebben Michael gehad. Ik denk, nou, dan kan zijn zuster ook wel in. We gaan naar Janet Jackson. Zij bracht in 1993 haar vijfde studioalbum uit. En dat noemde ze Janet. En het liedje waar we naar gaan luisteren is door haar zelf geschreven en geproduceerd samen met Jimmy Jam en Terry Lewis. En als u goed luistert straks, dan hoort u een sample van James Brown nummer 1 hit Papa Don't Take No Mess. Nummer zorgt in ieder geval voor dat Jackson haar tweede Grammy Award in ontvangst kon nemen en wel voor beste R&B song. En ze kreeg ook een nominatie voor beste female R&B vocal performance. Ik heb het over That's the Way Love

0: goes.
1: We gaan naar de Doobie Brothers. Amerikaanse rockband afkomstig uit San Jose, Californië. En de kern wordt gevormd door de zanger-gitarist Tom Johnson en Patrick Simmons. Ja, het zijn gouden ouwe en we zouden natuurlijk een heleboel nummers kunnen gaan draaien. Zoals misschien wel meest bekende Long Train Running en Listen to the Music. Maar ik heb gekozen voor mijn all-time favorite, What a Fool Believes.

Ja, Schoolboy Q. Zegt u misschien helemaal niks, maar het is ook wel een bijzonder verhaal. Hij werd geboren op de militaire basis in Amerikaanse militaire basis in Wiesbaden. En groeide op in het zuiden van Los Angeles uiteindelijk. Daar ging hij naar high school en hij speelde met heel veel succes American football. Maar was ook heel goed in school en daardoor kreeg hij de bijnaam Schoolboy. De Q staat voor Quincy en dat is eigenlijk zijn naam, Quincy Matthew Henley. Op zijn 12e werd hij lid van de Hoover Crisps bende. Raakte verslaafd aan oxycodon. Werd opgepakt, kreeg gevangenisstraf en het laatste half jaar mocht hij uitzitten onder huisarrest. Hij is begonnen met muziek, teksten gaan maken en heeft daar zijn eerste mixtape opgenomen. Bracht hij uit in 2008. Dat werd weer ontdekt door het label Top Dog Entertainment, waar onder andere Kendrick Lamar en J-Rock hun albums opnemen. En toen volgden er allerlei samenwerkingen met hiphopgroep Black Hippie, Macklemore, Ryan Lewis en zo ook met Anderson .Paak, met wie hij het nummer Am I Wrong uitbracht.

Teddy Swims is een Amerikaanse singer-songwriter die zijn muziek vermengt. Vermengt invloeden R&B, soul, country, pop. Hij begon, dat is wel grappig, als zanger via YouTube-kanaal. Hij zong covers. En in januari 2020 bracht hij zijn eerste single uit bij Warner Records. En wij gaan een liedje draaien uit 2023. Ik heb het over The Door.

Zo, nou, en die was klaar. Ja, ik zat even niet op te letten. Lekker dan. Ja, wat ga ik zeggen van drie broertjes die ooit begonnen onder de naam Brothers Gibb. Nee, ze begonnen als Rattlesnakes. Daarna werd het Wee, Johnny, Hayes en de Bluescats. Toen werd het Brothers Gibb. En uiteindelijk hebben we het over de Bee Gees. Die toch wel een heleboel fijne muziek hebben gemaakt. Heel veel muziek. Natuurlijk ook altijd in relatie tot de mega film met John Travolta, Saturday Night Fever. Ja, en als je dat album hebt, dan moet je gaan kiezen. En nou ja, nu kan ik een hele flauwe grap maken op de zondagavond door te zeggen, goh, stay tuned nog alive. Maar nee, we gaan gewoon Staying Alive draaien.

0: Even met die laatste noten ga ik u alvast vertellen dat in 1951 Roy Hawkins en Rick Darnell het nummer The Thrill Is Gone schreven. Maar u kent hem waarschijnlijk uit 1969 van B.B. King. En dat werd uitgebracht van zijn album Completely Well als eerste single. En voor door gebruik van strijkers heeft hij het origineel eigenlijk een beetje op zijn kop gezet. Maar daar wel zijn grootste hit gescoord. Hij kwam in de Billboard Hot 100 op nummer 15. The Game of the Grammy Hall of Fame. Veel prijzen meegewonnen, zoals een Grammy voor Best Male R&B Vocal. En eigenlijk is zijn versie ook door heel veel artiesten gegafferd. Zoals Aretha Franklin, Luther Allison, The Crusaders, Manhattan Transfer, ook Willie Nelson. Maar hij deed hem ook wel eens met iemand samen. Zo ook met, kent u haar nog van Fast Car? Tracy Chapman.
1: Dit is Lijn met Give Me The Night.

Oh, dit was hem alweer. Ik ga u heel hartelijk danken voor het luisteren vanavond. En ik hoop dat u hiermee de zondagavond heeft afgesloten. En daarmee een mooi einde kan maken aan dit fijne weekend. Ik dank u niet alleen voor het luisteren, maar ik dank natuurlijk ook onze onverprezen Theo voor de techniek. Fijn dat je er weer bij was vanavond, Theo. En waar gaan we ermee uit? Hij zegt zelf dat dit het belangrijkste nummer is dat hij ooit geschreven heeft. Ik heb het over John Mayer. En ik wens u een hele fijne nacht met Gravity.

0: Apeldoorn.
1: Dit is Radio Apeldoorn. Nu met het nieuws van 11 uur.
2: Goedenavond, dit is het nieuws. Ik ben Maurice de Jong.
3: Delen van Frankrijk en Spanje kampen met extreme hitte. In Frankrijk geldt code rood voor tientallen departementen met temperaturen tot 41 graden en mogelijk een nationaal warmterecord. Scholen sluiten, evenementen worden aangepast en er geldt een alcoholverbod in risicogebieden. In Spanje werd een WK-fanzone afgelast. Door de hitte vielen in Europa al meerdere verdrinkingsslachtoffers. Na het dodelijke bungeejump-ongeval in Brazilië vorige week zijn 3 extra verdachten aangehouden. Zij zouden betrokken zijn van het laten verdwijnen van een 360-graden camera die de sprong van het slachtoffer zou hebben gefilmd. De 21-jarige vrouw viel 40 meter naar beneden nadat zij zonder touw gezekerd was en van een brug was gesprongen. Het betrokken bedrijf zou bovendien geen vergunning hebben gehad voor de activiteit. Donald Trump stelde op Truth Social dat premier Keir Starmer zal aftreden wegens falend immigratie- en energiebeleid. Over de berichtgeving gaf Trump echter geen bron. De Observer meldde dat Starmer mogelijk maandag opstapt omdat zijn positie onhoudbaar zou zijn. Kritiek richt zich onder meer op zijn benoeming van Peter Mandelson als ambassadeur in Washington. Een 42-jarige vrouw uit Lunteren is overleden nadat zij zaterdagmiddag kinderen hielp die zich bij een krib in de Waal nabij Ochten in gevaar bevonden. Tijdens de reddingsactie raakte ze zelf in de problemen en verdween onder water. Na een grootschalige zoekactie werd ze levenloos gevonden. De politie betuigt medeleven aan haar familie. Dan nog het weer. Vanavond is het op de meeste plaatsen tot zonsondergang zonnig. Het wordt 17 graden aan de noordkust tot 26 graden in het zuiden. Vannacht blijft het droog met brede opklaringen. De minima komen uit tussen ongeveer 13 graden in Drenthe en 18 graden in Zuid-Nederland. En tot zover het nieuws.

radio aan en luister naar Wakker Zonder Wekker. Het ideale programma om de dag mee te beginnen. 7 dagen in de week hoort u gegarandeerd de beste muziek op Radio Apeldoorn.

Music Hour. Een mix van muziek van de jaren 60 tot nu. Blues, rock, disco, country, pop. U hoort het allemaal tussen 10 en 11 op de maandagavond.

Altijd al iets bij de televisie willen doen? Kom dan onze tv-ploeg versterken als cameraman, editor of verslaggever. Maak een afspraak via ons mailadres pz@rtv-apeldoorn.nl of kijk op onze website rtv-apeldoorn.nl bij vacatures voor meer informatie. Twijfel niet en kom erbij, want televisie maken is leuk en uitdagend.

0: Dit is Radio Apeldoorn. Nu met het nieuws van 12 uur.
1: Goedenavond, dit is het nieuws. Ik ben Maurice de Jong. Delen van Frankrijk en Spanje kampen met extreme hitte. In Frankrijk geldt code rood voor tientallen departementen met temperaturen tot 41 graden en mogelijk een nationaal warmterecord. Scholen sluiten, evenementen worden aangepast en er geldt een alcoholverbod in risicogebieden. In Spanje werd een WK-fanzone afgelast. Door de hitte vielen in Europa al meerdere verdrinkingsslachtoffers. Na het dodelijke bungeejump-ongeval in Brazilië vorige week zijn 3 extra verdachten aangehouden. Zij zouden betrokken zijn van het laten verdwijnen van een 360-graden camera die de sprong van het slachtoffer zou hebben gefilmd. De 21-jarige vrouw viel 40 meter naar beneden nadat zij zonder touw gezekerd was en van een brug was gesprongen. Het betrokken bedrijf zou bovendien geen vergunning hebben gehad voor de activiteit. Donald Trump stelde op Truth Social dat premier Keir Starmer zal aftreden wegens falend immigratie- en energiebeleid. Over de berichtgeving gaf Trump echter geen bron. De Observer meldde dat Starmer mogelijk maandag opstapt omdat zijn positie onhoudbaar zou zijn. Kritiek richt zich onder meer op zijn benoeming van Peter Mandelson als ambassadeur in Washington. Een 42-jarige vrouw uit Lunteren is overleden nadat zij zaterdagmiddag kinderen hielp die zich bij een krib in de Waal nabij Ochten in gevaar bevonden. Tijdens de reddingsactie raakte ze zelf in de problemen en verdween onder water. Na een grootschalige zoekactie werd ze levenloos gevonden. De politie betuigt medeleven aan haar familie. Dan nog het weer. Vanavond is het op de meeste plaatsen tot zonsondergang zonnig. Het wordt 17 graden aan de noordkust tot 26 graden in het zuiden. Vannacht blijft het droog met brede opklaringen. De minima komen uit tussen ongeveer 13 graden in Drenthe en 18 graden in Zuid-Nederland. En tot zover het nieuws.
0: Vanuit de grootste stad van Gelderland. Dit is de nacht.

Genesis, Pink Floyd, Marillion, Supertramp. U hoort het allemaal op maandagavond vanaf 8 uur bij Symfo City. 2 uur lang progressieve en symfonische rockmuziek.

Wij zoeken nog enthousiaste vrijwilligers voor radio, tv en onze website. Kijk eens bij de vacatures op rtv-apeldoorn.nl. Werken bij de lokale omroep. Dat is pas leuk.

van de tongriem gesneden? Altijd al eens in de media willen werken voor radio of tv? Probeer het eens bij uw lokale omroep. Mail naar pz@rtv-apeldoorn.nl.

0: Apeldoorn.
1: Dit is Radio Apeldoorn. Nu met het nieuws van 1 uur.
2: Goedenavond, dit is het nieuws. Ik ben Maurice de Jong. Delen van Frankrijk en Spanje kampen met extreme hitte. In Frankrijk geldt code rood voor tientallen departementen met temperaturen tot 41 graden en mogelijk een nationaal warmterecord. Scholen sluiten, evenementen worden aangepast en er geldt een alcoholverbod in risicogebieden. In Spanje werd een WK-fanzone afgelast. Door de hitte vielen in Europa al meerdere verdrinkingsslachtoffers. Na het dodelijke bungee jump ongeval.

In Brazilië vorige week zijn 3 extra verdachten aangehouden. Zij zouden betrokken zijn van het laten verdwijnen van een 360 graden camera die de sprong van het slachtoffer zou hebben gefilmd. De 21-jarige vrouw viel 40 meter naar beneden nadat zij zonder touw gezekerd was en van een brug was gesprongen. Het betrokken bedrijf zou bovendien geen vergunning hebben gehad voor de activiteit. Donald Trump stelde op Truth Social dat premier Keir Starmer zal aftreden wegens falend immigratie- en energiebeleid. Over de berichtgeving gaf Trump echter geen bron. De Observer meldde dat Starmer mogelijk maandag opstapt omdat zijn positie onhoudbaar zou zijn. Kritiek richt zich onder meer op zijn benoeming van Peter Mandelson als ambassadeur in Washington. Een 42-jarige vrouw uit Lunteren is overleden nadat zij zaterdagmiddag kinderen hielp die zich bij een krib in de Waal nabij Ochten in gevaar bevonden. Tijdens de reddingsactie raakte ze zelf in de problemen en verdween onder water. Na een grootschalige zoekactie werd ze levenloos gevonden. De politie betuigt medeleven aan haar familie. Dan nog het weer. Vanavond is het op de meeste plaatsen tot zonsondergang zonnig. Het wordt 17 graden aan de noordkust tot 26 graden in het zuiden. Vannacht blijft het droog met brede opklaringen. De minima komen uit tussen ongeveer 13 graden in Drenthe en 18 graden in Zuid-Nederland. En tot zover het nieuws. Vanuit de grootste stad van Gelderland. Dit is de

en evenementen. Wij besteden er graag aandacht aan. Maar dan moeten we het natuurlijk wel weten. Laat het ons horen. redactie@rtv-apeldoorn.nl. Voor alle nieuwtjes en evenementen. Op radio, tv, kabelkrant of onze website. redactie@rtv-apeldoorn.nl.

0: Apeldoorn.
1: Dit is Radio Apeldoorn. Nu met het nieuws van 2:00.
2: Goedenavond, dit is het nieuws. Ik ben Maurice de Jong. Delen van Frankrijk en Spanje kampen met extreme hitte. In Frankrijk geldt code rood voor tientallen departementen met temperaturen tot 41 graden en mogelijk een nationaal warmterecord. Scholen sluiten, evenementen worden aangepast en er geldt een alcoholverbod in risicogebieden. In Spanje werd een WK fanzone afgelast. Door de hitte vielen in Europa al meerdere verdrinkingsslachtoffers. Na het dodelijke bungeejump-ongeval in Brazilië vorige week zijn 3 extra verdachten aangehouden. Zij zouden betrokken zijn van het laten verdwijnen van een 360-graden camera die de sprong van het slachtoffer zou hebben gefilmd. De 21-jarige vrouw viel 40 meter naar beneden nadat zij zonder touw gezekerd was en van een brug was gesprongen. Het betrokken bedrijf zou bovendien geen vergunning hebben gehad voor de activiteit. Donald Trump stelde op Truth Social dat premier Keir Starmer zal aftreden wegens falend immigratie- en energiebeleid. Over de berichtgeving gaf Trump echter geen bron. De Observer meldde dat Starmer mogelijk maandag opstapt omdat zijn positie onhoudbaar zou zijn. Kritiek richt zich onder meer op zijn benoeming van Peter Mandelson als ambassadeur in Washington. Een 42-jarige vrouw uit Lunteren is overleden.